0: programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
1: Goedendag Arkimang, mina Sherman Fransman. En mijn roken aan kantoro notaris kantoor Mannes. A kantoro dat hij de gevestigd naar Juliana straat nummer 51. Ik breed donderdag net die. Voor 9 uur tot half 10. We presenteren een programma De Huisnotaris. We geven informatie over notariële tories, zaken. En dat a samenleving is sabi. Saipsa binnen een notariële wereld. Nanga of de regels. De sanisaie moest passen toe op soort situatie. Vorig jaar, 1 mei 2025, een nieuw wetboek kon. Een nieuw burgerlijk wetboek kon. Wat oorwaan bende, abende, op het moment dat hij 156 jaar, nu had hij 157 jaar. En precies zoals van, wat liep makandra e gro, wat gezin e gro, sma e gro, ook toe zo, a wet, gro ook toe, en ik want toe ontwikkelingen mee. En we zien dat a prinspaar sanina, dat de alle de regel, alle de wetboeken, zoveel mogelijk ade in one document. Dat aan de verspreid lik bifo, dan verschillende sanimus karko na makandra soso, voor mek wan boon analyse en voor contact wan besrooi die soort regel de van toepassing tap soort geval. Even wel luku, een oru wetboek e dateer voor 1869, dus nou, isabi, na 157 jaar ik ba, dat a wetboek dat bende. A nieuw wetboek e besta uit IT boeko. Misa proberi fu vertaling guno, des massa ne verstang bakratongo. Maar natuurlijk a de prinspari fu sabi ook tu a bakratongo neng, fu a boeko. A eerste boeko na personen en familierecht. In a boeko dat die, sma een regel, sanilek, if je erken, if je trouw, teetro, van je praat sani, if tjending redde, soma moes behartig de belangen, enzovoorts. Maar ook toe, we zien dat bijvoorbeeld, tisma op brokotro, dat de regel dat die is snapu in a eerste boeko. A tweede boeko na rechtspersonenrecht. Draap je op de regels voor de verschillende organisaties, like NV, naamloze vennootschap, stichting enzovoorts, vereniging. Dat regel in a tweede boeko, rechtspersonenrecht. A derde boeko, wekaar vermogensrecht in het algemeen. Dat want taki, a boeko dat die ego over de regel, tesma, op eigendom, te de wan draag wan san over, enzovoorts. A vierde boeko, dat na erfrecht. Te was mano de moro, suma e kon in impressie, dat regel nou in boeko, a vierde boeko, boeko vier, en want toen nu gede de, baka abri, dat wordt tak moro fara over a sandati. Boek 5, a vijfde boeko, drapen e regel zakelijke rechten, dus san leki hypotheek te wan len wan money, maar ook toe wan prinspaar sanina a appartementsrecht. Ook toe daarover oos a tak straks. Na a boeko 6, dat na algemeen verbintenisrecht, bijvoorbeeld, zo te regelen is gelden tussen de sma, sa e lin wan trawa wan money, en wan sma sa e lin money. En boeko 7, na bijzondere overeenkomsten, lekkie, iwan yur wan presi, je vroka gi wan sma, enzovoorts, enzovoorts, of je bai wan sani. En buku 8, dat na verkeersmiddelen en vervoer. Dat wan taki, sani regel no, te vervoer de over een land, over awatra, over een lucht, soort regel is gelden. Stel je voor, je nou een botelman. En je moest vervoersma. Regel dan ook toe. Want als schade ontstaat, soort regel is gelden. Dus dat na de IT-boekoe, de nieuw boekoe, voor een burgerlijk wetboek, dat de nieuw de in Sranang, zie dat vorig jaar, 1 mei 2025. We gaan nu even naar een break. Daarna we gaan we een beetje meer inhoudelijk over de Sanisa de Nieuw in een nieuw burgerlijk wetboek. En we gaan zo naar u terug.

ia unde baka na unu. Mi ben takik bafos a break dat u apwa nieuw burgerlijk wetboek vanaf 1 mei 2025. En nou een nieuw systema, IT boeken de, in a bigi boeken, IT boeken de, IT onderdeel de. En in a eerste boeken drape desma een regel of een landiewet een regel. Bijvoorbeeld, zat ik haar namenrecht. Dus if bijvoorbeeld, een man en een vrouw trouw en de kisip ching. If a eerste ching, ik kies wan neng Piet, wan baka neng Piet, da alle den trap ching, moest kies ook to a baka neng Piet. En ik heb nou wan keuze. Ik kan kiesi a baka neng voor amma, ondanks die trouw, a baka neng voor pa, of a baka neng voor alle to a pa nang amma. Maar prenspari de dat ibri lezi, de wan ching worden geboren, a neng sa egi, a baka neng sa egi a eerste ching, a sref baka neng ala den trap ching moes kies ook to. Dus dat nou een nieuw ontwikkeling, ook to a meerderjarige leeftijd. Before, if you want do egi saak, I moes bende to tenti nang a wang jari, 21 jaar. Nou, I moes de, wan tenti nang a aig jari. Met andere woorden, 18 jaar ik kan de, of je moest voeden voor teken je San Josef, je kan op een bankrekening en je kan trouw. Pardon, om en San, je kan regel nu tegen 18 jaar. Voorheen, ik ben dit je wan go stemmen, toch? De verkiezingen, of je wan met wan rijbewijs, dan je moest ben de 18. Maar nu, ook door die trassani. Je moest de 18 en nou 21 moren. Want trassani na, zat ik haar gezamenlijk ouderlijk gezag. Dus if man na een vrouw trouw, dan kies ik ching. En de ching no de, een, no de 18 jaar eten. En des ma brokken trouw, de prati. Dat ook toe baka echtscheiding, dat de ouders na de vertegenwoordiger den de belasting aan ouderlijk gezag. De wan relatie de tussen ouders na op ching chingere dan we karasan dat gezag. Maar ifu bijvoorbeeld wan trafamiri sano de appa of ma e ontferming over op ching en kruto bakra etake jumus kontro ma voog dat we tak over voog dat we net tak over gezag. Maar eigenlijk abba schreef werking. Alleen de kar in wan training. Wan nieuw zijn die ook toe. De zou we kar gerechtelijke vaststelling vaderschap. Before, if bijvoorbeeld wan man en wan vrouw no trouw. En a vrouw, ik kies wan tjien en een man. En a man no erken ap tjien. Dan juridisch ap tjien no ben de wan tjien van man. Ondanks bijvoorbeeld ap tjien ben jers a man. No, if bijvoorbeeld amma of op chinwani, dan de kan gofjawa afkati gona kruto bakra, dan kruto bakra kan tekwan besroiti, efu ala de voorwaarde de dat werkelijk baka onderzoeken blijken dat amman de pafap ching. Dus ondanks a erkenning no vinde presi, dat soam ching de gewoon abtjing van man if kurutu bakra feni dat baka onderzoek adeso dat a man de abtjing DNA onderzoek de karasani dus de broodu nanga ala de soort sani nanga speeksel nanga so de onderzoek fu sabi if werkelijk a man na apa fabtjing. Dat je ook toe zou ik haar a basis voor a trouw, a regime, zou ik haar die algehele gemeenschap van goederen. Dat change voor 1 mei 2025 heeft ze maar ben trouwde in een regel niks. Sanaf je controle van a partner voor je en omgekeerd ook toe. Dus
50-50 unde eginari fu alla densani san bijvoorbeeld un bai of one bai atrawa niet maar toch ik kontron eginari dat de algehele gemeenschap van goederen no anio regel de beperkte gemeenschap van goederen dat wan taki sai be abifo fesatro samen maar ook toen den san tijdens atro ik kontron samen boiti de bijvoorbeeld ipa of mataki mo giwanjari en amus deso so fuyu dan anefado in atro in ab gemeenschap en ook toe bijvoorbeeld te erf wansani bijvoorbeeld i malip wansan gi in abaka dan asan dat nefado in atro dat na a beperkte gemeenschap van goederen wanyu sande ook toe sabekar ontbinding voor een gemeenschap bij echtscheiding. Efsma ben trouw en de wanbroka trouw, dan de gona krutu bakra en krutu bakra e doa uitspraak en afonis dat die je registreert naar CBB en dan a trouw broko officieel en dan pas ik kan go praat den spullen. Ef na jari, ef na san in osso enzovoorts. Maar nou, volgens een nieuw burgerlijk wetboek, zo gauw je dien in a verzoek tot echtscheiding. Dat want taki, je gona afkati dien namens u in na kruto bakra, mi wan broka trouw. Dan, je mag praten spullen direct in afwachting. Dat na verschil. Want tranyo san in a beschermingsbewind en mentorschap. Dat want taki, sommige sma, no man behartig den saak wan behoorlijk no moro. Bijvoorbeeld, de ko oru de helder ete, maar bepaalde sani e koste toemsi voor aandacht ding, toch toemsi voor inspanning. Dan bijvoorbeeld over financiële zaken, dat ding kan actie van beschermingsbewind, maar ook toe mentorschap dat na, dede moest mek wan medisch besrooiti, bijvoorbeeld, dede in staat moro, if wan operatie moest vinden precies dat de belangrijk prinspari met bijvoorbeeld de tang en libi. Dan wat mentor kan worden aangewezen door akrutu bakra. Dus in af longo direct gomor na einde sa wekaar onder curatele stelling dat wan taki was mano sap helemaal niks moro voor doen no af den belang van moro schrijfi na wan trawa moest doen. Nee. Rechter ik geef moro okasi toch moro alternatief voor regel den tori voor een sma sano de helemaal drapen ete voor regelen egi tori. Dat je ook toe wist dat de sma e libi samen dat want toe regelen kon. Den libi zomaar samen zomaar, maar lik net even den trouw. Dus sa wekaar in bakaratongo concubinaat. Dat je ziet dat want toe regels de bijvoorbeeld if de met demakandra de no demore dan bijvoorbeeld ama moes bij alimentatie na vrouw omgekeerd akan de ook zo dan zou ik haar levensonderhoud alimentatie na je kies wat money voor zorgiesrefi maar ook de vergoedingsrechten kon bijvoorbeeld vaak bij deso man na een vrouw etana makandra amang bay wanjari maar eigenlijk afrouw put money ook toe en kese onsta ana de go uit makandra na afrouw op next omdat officieel de sano de tapening no vergoedingsrechten want taki ei mine kontro eginari fu ajari view maar mi ap recht op wan money, wan vergoeding, omdat mi investeer bijvoorbeeld voor bouwen also, ik buy wan blow jari, maar mi gi money, ook toe voor bouwen also. Boek 2, drape we zie dat wan toestaan een regel over naamloze vennootschap, stichtingen enzovoorts, we zie aandelen aan tode nebestamoren, dat ben de eigenlijk abedes ook ba, sinds 2016, maar nu had de baka in een nieuw wetboek dat toner aandelen op de moro.
wat administratie plegde, ik moest hoor alleden sambe, wat bewaar plegde, dat wat taki. Zeker 10 jaar, ik moest hoor alleden boeken naar Makandra. Boekhouding, alleden financieel papieren enzovoorts, ik moest hoor naar Makandra 10 jaar. En in boek 3, we zien vermogensrecht in het algemeen, dat wat taki if bijvoorbeeld. Je draagt dan over op soort manier je controle eigenaar van een sani. Want trust de ook toe, dat was een nieuw onderdeel. Want tralies is ons attack moren varen over een sani dat die. Boek 4 na erfrecht, draap je ook toe want toe change de. We zien dat langslevende echtgenoot vindt een extra bescherming. If mang na nga vrouw trouw, den kisip tjien samen, den hebben ap geen van beide wan voorkind of voorkinderen, dat wan taki, if bijvoorbeeld a mang no demoro, en an regel next ay kon dede, dan ay liep na baka, a vrouw na nga ala dem tjien, maar a bescherming de, in a feit die si dat, a lantu wat e tak no, dat ala den gudu, ala den spullen, ala den afspraak, den paimang enzovoorts, ik go na a vrouw. Omdat a vrouw no kan handel in schrijven. Dat na a bescherming. Voorheen, dat we zien dat alle dem ching moest kon teken ook toe.

nam bijvoorbeeld if ons ma mek wan testament en taki van mi wani dat alasan mus go na wam ching dat entra wan kan taki door a testament disi mi worden benadeeld, dus me aksi mi aandeel sabe kar legitieme portie en a volle pond more man awang bepaald gedeelte. Maar nu asan dat ne bestam worden, dus vanaf 1 mei 2025 if je mek wan testament en je taki mi wan kar wam ching de tra wan wan bije grofu hasa kan go snap tap de ede dat na wan chenji dat a legitieme portie ne bestam worden. Want trasanina, je ziet dat sma zij libi nanga makandra lek den trouw. If den lip tenminste 10 jaar nanga makandra, dat de ab bepaalde litti. Bijvoorbeeld, zou ik haar verzorgingsvrucht gebruikt. Dus bijvoorbeeld, amang abwa osso, afrouwe kotang nanging. En uiteindelijk amang ik kon dit. If amang no regel next. Dat afrouw via afkati na ngakurutu bakra aka aksi. Mi wan a verzorgingsvrucht gebruik. Dat de normalite di gi negi moon. Dus negi moon langa afrouw. Dan if rechter e honoreer a aksi voor afrouw. Dan afrouw mag libi ete negi moon drape. Inna oso. Ondanks ano de eginari voor oso. Dat heb ook toe wan regel die dem misa den boombigi boedel in een man finisma of den aandeel voor den smap chin zodanig. Weet je, maar iwan praat den sani. Wan jou regel kon ook toe drapen. En boek 5, wan prinspa sani, zou ik haar in boek 5 zakelijke rechten. Na appartementsrecht en timeshare. Tesi bijvoorbeeld de mall of yeshi was maar ebon wa oso wa anta oso plak na makandra to sabe ka lek wa apartment dan as masa aba grong dat net eginari over ala den sani maar nu volgens a new wet vanaf 1 mei 2025 ik kan regel sabe ka appartementsrecht na een timeshare dat want taki if bijvoorbeeld a gebouw bestaat uit een 10 woonruimte, 10 appartement, dat je kan kiezen 1/10 deel, de eigenaar voor 1/10 deel, en je kan gebruiken exclusief. Nou, je wang niet omdat trust, maar ab ook toe aandeel in een gebouw, want taki, de ab ook toe leidt je tot je appartement, tot je woonruimte. Dit is nou een nieuw sani. En nou werk uit helemaal ete, maar nou een nieuw ontwikkeling. Timeshare wan taki, bijvoorbeeld je gaat op vakantie, je huur wan appartement en ibri wan bepaalde momenten voor ayari you mag mek gebruik voor appartement. Wan tra momenten voor ayari wan trasma sa ook to jura presi mag mek gebruik. Dat we kar na ook to wan soort appartement zeg maar an wan heer jari na gewoon wan bepaalde gedeelte voor ayari. Dai ab ook to boek 6 algemeen verbintenisrecht. Drapen je regel wat aantal zani voor uit, want toe afspraak, maar beëindig ook toe een afspraak. Bijvoorbeeld, tewan len wan money. Dat je regel drapen. Dat je ook toe boek 7 bijzondere overeenkomsten. Te bijvoorbeeld, iwan bij wan pies grong, wan je regel bijvoorbeeld kon. Alles aan moest de tap papira. Hoe neem ik mondeling afspraak moren? En ook nog in bepaalde gevallen op wan consumenten koop. Nou, een soort speciale bescherming die bepaalde kopers. Toch? Dus masai bij wan jari nanga osso. Op wan extra bescherming. Dat we kaar consumenten koop. Dat je ook toe zou ik kaar in boek 8 verkeersmiddelen en vervoer. Bijvoorbeeld de sma. Bijvoorbeeld, busbedrijf zij vervoersma, dan ik kan met afspraak vervoersovereenkomsten. Maar ook toe, zij psa, if wan schade de. Bijvoorbeeld, mijn best doe je na bus voor jou. Mijn ab wan afspraak na jou vervoer me na wan bepaalde prijsie. Dan, bijvoorbeeld, wan ongelukken ontstaan. Suma moest paya schade enzovoorts. Dus, alle de sandati.

geregeld in laatste boeken en IT-boeken. Boeken 8, verkeersmiddelen en vervoer. Abe de furu, maar na alvast wel introductie. We gaan nu naar een break en bakken een break. Dan wordt dat kort even over. Alle desan zou betakken. Tot zo.

0: Ia unde bacana 1. Dis na laatste break voordat we beëindigen programma DC. Ongiwa introductie over een nieuw wet boeku, IT boeku de. Eerste boeku naar personen- en familierecht. A tweede boeku naar rechtspersonenrecht. A derde boeku naar vermogensrecht in het algemeen. A vierde boeku naar erfrecht. A vijfde boeku naar zakelijke rechten. A zesde boeku naar algemeen verbintenisrecht. A zevende boeku naar bijzondere overeenkomsten. En a laatste boeku, boeku 8, naar verkeersmiddelen en vervoer. A structuur voor een nieuw wetboeku DC na dat de sano de verspreid over verschillende wetboeken. Maar gewoon in one bondro dende. En een aantal nieuw regel kon. Sameshi moro in boeku 1, personen- en familierecht, nanga a vierde boeken over erfrecht. We hopen dat dat informatie dis binde nog voor een moment DC. Want teraal lees je ook dat moro fara steeds een visie over wat nieuwe ontwikkeling zou vinden precies in een nieuw burgerlijk wetboek. Misataki tetra lazy and guniti.
1: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasim.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasim.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Connected
2: na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, Alassay. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.
3: Mipot mi radio na Shalom. Mipot mi radio na Shalom. Mipot mi radio na Shalom. Mipot mi radio na Shalom.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Lieve, goede en barmhartige Vader, deze avond komen wij voor uw troon van genade als uw kinderen. Papa, we leven in de eindtijd. Gezien de dingen die er nu gebeuren in deze wereld, beseffen wij of behoren wij te beseffen dat wij leven in de eindtijd. En dat de komst van Jezus niet ver meer is. Vader, al de conflicten die er nu gaande zijn in deze wereld. De oorlogen, de geruchten van oorlogen. De armoede die toeneemt. De hongersnood die toeneemt. De rampen die toenemen. De liefdeloosheid die toeneemt. De onverschilligheid dat toeneemt, mijn God, Heer. De onverdraagzaamheid. Papa, de vele mensen die onschuldig vermoord worden overal in de wereld. Mijn God, de liefdeloosheid, de haat, de bitterheid die toeneemt in de harten van de mensen. Vader, Vader, je ziet wat er allemaal aan het gebeuren is in deze wereld. Maar uw woord leert ons dat het alles zou moeten gebeuren. U hebt ons voorzegd. U hebt ons gewaarschuwd. U hebt gezegd, wanneer we deze dingen zien gebeuren, moeten we weten dat die komst nabij is. En Vader, we beseffen dat het erger en erger zal worden in deze wereld. De liefde heeft plaats, de haat heeft plaatsgemaakt voor de liefde. Mensen, heren, kunnen elkander niet meer uitstaan. Men is meedogenloos, keihard en wreed geworden in deze wereld. En zoals ik al bad, mensen die onschuldig vermoord worden. En dan wordt het goed gepraat, heren, dat het gaat om drugsgerelateerde zaken of wat dan ook. Vader,

0: weet precies wat er allemaal aan het gebeuren is. Omdat wij leven in een tijd waarbij u ons erop had voorbereid dat het alles zou gebeuren. Vader, kijk wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Kijk wat er allemaal gebeurt in Italië, in Rusland, in Oekraïne. Vader, al die oorlogen, al die rampen die nu plaatsvinden, al die ziektes die er nu zijn, oh mijn God. En dit alles, u hebt ons erop voorbereid. U hebt ons het verzeg op dat u ons wilde waarschuwen. Opdat wij alert zouden zijn. Deze dingen moeten gebeuren omdat uw woord in vervulling moet gaan. Maar de vraag is, waar staan wij als uw kinderen? Wat is onze impact? Hoeveel roepen wij tot u om daarin, heren, in te grijpen en mensen, zij die nog tot bekering moeten komen, dat zij tot bekering moeten komen. Vader, ik bid dat in deze tijd velen zullen rennen tot u en ontvangen genade, ontvangen vergeving van zonde. U houdt van ons, o Vader. U houdt van ons mensen. En u hebt er alles aan gedaan, opdat wij zouden ontvangen het eeuwige leven. Of wat wij zouden ontvangen. Verzoening met u. Of wat wij zouden ontvangen. Vergeving van zonde. En het eeuwige leven. Mijn God, ik bid dat deze dingen die er nu gebeuren in deze wereld, waar ook ter wereld, dat mensen, heren, tot het besef zullen komen dat het nu of nooit is, dat ze zullen komen tot u en ontvangen vergeving van zonde. Ontvangen genade. Ontvangen het eeuwig leven. Dat ze zullen komen en hun hart zullen geven aan de koning der koningen, aan de heer der heerscharen, de heer die voor ons verzoening heeft gebracht, redding heeft gebracht, vergeving van zonde heeft gebracht. Degene die voor ons gestorven is op het kruis van Golgotha, dat wij door zijn striemen en door zijn dood vergeving hebben ontvangen van zonde. Herstel tussen ons en u. En het eeuwige leven hebt u ons gegeven in uw Zoon. Ik bid mijn God, weet iedereen overal ter wereld, focus men zich op wat er aan het gebeuren is in de wereld. Maar het is tijd dat, heren, mensen gaan nadenken dat als uw woord dit alles heeft gezegd, dan is het tijd dat wij, heren, ernst zullen maken en ons leven aan u geven. Is mijn gebed in de wonderbare en machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

My grandfather had a verse, you know.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba Vader, aan het einde van deze week willen we u dankzeggen voor alle gebeden die we hebben mogen opzenden. We willen u niet alleen bedanken voor al deze gebeden, maar we willen u ook danken voor alle verhoorde gebeden. We willen u danken voor gebeden die u nog niet verhoord hebt. Danken voor alles wat u reeds verhoord hebt. Dank u wel voor alle doorbraken. Dank u wel voor alle veranderingen. Dank u wel voor alle harten die u hebt aangeraakt. Voor alle levens die u hebt veranderd. Dank u wel dat velen hun gebedsleven is veranderd. Dat velen hun geestelijk leven een nieuwe dimensie is ingegaan. Ze zijn getriggerd in deze afgelopen week om meer en meer tijd door te brengen in uw tegenwoordigheid. Om uw aangezicht te zoeken. Om tot u te roepen. Om tot u te bidden. Elk moment, elke gelegenheid die ze krijgen, dat ze dat op een waardige wijze mogen benutten. Ik dank u wel dat hier vele van die kinderen het besef hebben ontvangen of hebben gehad in hun hart, dat ze zich meer en meer moeten overgeven aan u in volle overgave. Dat ze u moeten dienen vanuit een rein en heilig hart. Dat ze u moeten dienen vanuit een toegewijd leven. En dat ze vanuit hun hart, een diep in hun hart, een diep en heilig ontzag voor u mogen hebben. Dat de vrees voor u is toegenomen in de levens van vele van uw kinderen. Die het niet zo nauw meer namen met de dingen van u. Maar ik dank u wel, mijn God, dat Heer, u nieuwe dingen hebt gedaan in vele levens. Dat anderen een nieuwe commitment hebben gemaakt met u. Dat anderen hebben gezegd, ze willen verder gaan en hoger op gaan met u. Ik dank u voor al mijn broeders en zusters. Zij die nog grappen maakten, Heer. Dat ze het besef in het hart zullen hebben dat het nu geen tijd meer is om grappen te maken. Maar dat het tijd is om ernstig te worden. Om door alles u waarachtig te dienen. Dat ze zullen beseffen dat ze nu alles achterwege moeten laten. En u waarachtig gaan dienen. Zij die nog bezondigen. Zij die nog bezig zijn met zaken die u niet behagen. Ik bid mijn God dat al deze broeders en zusters van me, mijn God, tot het besef zullen komen dat zij zo niet verder kunnen. Maar dat ze ernstig moeten zijn in u. Dat ze u moeten dienen met alles wat in hen is. Met geheel hun hart, ziel, verstand en kracht. Dat ze zichzelf volkomen moeten overgeven aan u. En dat er in hun hart een diep en intens verlangen zal zijn om u te behagen. O mijn God, we hebben reden genoeg om u te danken. We hebben reden genoeg om u te prijzen, te eren, te verheerlijken, te verhogen en te aanbidden. Niet van wat u hebt gedaan, maar vanwege wie u bent. Wij beseffen, o mijn God, dat wij geen betere plaats zouden hebben dan bij u. Dat er geen andere God is waar wij ons kunnen nederbuigen dan u, de enige waarachtige God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En de God die zei, alles wat u geschapen hebt was goed. En u zei op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Deze God dienen wij. De God die de aarde en alles wat daarop is, in zes dagen, gecreëerd heeft. En op de zesde dag gerust liet. We danken u, mijn God, dat u ons hebt geaccepteerd. Als uw zonen en uw dochter. En daarom bid ik dat wij allen onze uiterste best zullen doen om u te behagen in alles wat we doen. Om u te verheerlijken en te verhogen en u te aanbidden. Dat wij ons leven mogen stellen als een offerande aan u. En u alle ruimte geven om Heer en Meester te zijn in ons leven. Is mijn gebed. In de wonderbare en machtige naam, die is boven alle andere naam, de naam van Jezus. En deze avond eindigen we om te zeggen, we houden van u, Abba Vader. We houden van u. Zonder u zijn we niks. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. U bent afgestemd op Radio Shalom en het is de beste keus om vandaag weer aan de voeten van de Heer Jezus te mogen zitten. Als we ook vandaag de wijding zullen doen met elkaar. Het is een bijzonder thema dat we behandelen sinds een paar dagen geleden. En het thema is groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie met God. En we hebben een aantal belangrijke lessen gehaald de afgelopen dagen. En het onderwerp van vandaag is volhouden. Ja, volhouden. Het wordt weer een bijzondere overdenking. En we willen God vragen om in ons midden te zijn, of waar u zich ook bevindt, dat God ook daar mag zijn om uw hart aan te raken, dat u zich mag openstellen voor zijn woord en dat u zo mag blijven groeien in hem. Als we er zijn, Vader, ook vandaag willen we u dankzeggen, o Heere, voor uw genade, dat we mogen leven, dat we nog deelgenoot mogen zijn van uw levensadem en dat we ook vandaag, o Heere, weer uit uw woord mogen bestuderen en dat we daaruit woorden van hoop mogen ontvangen, maar meer nog hoe wij onze relatie met u mogen laten blijven groeien. Wees u met ons, leid u ons alsjeblieft veilig als we over de weg zijn en mogen u wel alsjeblieft in ons leven geschieden. In Jezus naam. Amen. Ja, mijn naam is Steven Tulp en ik mag ook vandaag weer in uw huiskamer zijn of u luistert naar de radio. Vandaag willen we dus praten over het onderwerp volhouden. Nou, de leerlingen of de discipelen van Jezus volgden hem via de smalle trap van de bovenkamer naar de straat beneden. Samen liepen ze richting Gethsemane. Het was een van de belangrijkste avonden in de geschiedenis, maar waarschijnlijk realiseerden zij zich niet hoe aangrijpend sommige van Jezus' zijn laatste woorden in de bovenkamer waren. Laten we gaan naar Johannes hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 11. Johannes hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 11. De ware wijnstok. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijk, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Deze woorden, gesproken door Jezus zelf, beschrijven wat een hechte relatie met God inhoudt. Let op het woord dat wordt herhaald, niet slechts 2 keer, maar 10 keer. En dat is het woord blijven. In Jezus blijven is in verbinding met hem leven. Terwijl hij voor het kruis staat, benadrukt Jezus niet alleen het grote belang van dit in hem blijven. Maar hij geeft ook duidelijk en eenvoudig het praktische aspect aan van hoe dit er in ons leven moet uitzien. En dat is, Jezus is de wijnstok, wij zijn de takken. Als gevolg van ons verblijf in, dus het verbonden zijn met hem, zal er vrucht groeien aan onze takken. We kunnen zelf geen vruchten laten groeien. Soms lijkt het alsof we volharden, maar het bewijs is ons gebrek aan vrucht en uiteindelijk zullen onze takken verdrogen. Als ze verdord zijn, zal de wijngaardenier uiteindelijk de takken afsnijden. Ongeacht of we vrucht dragen of niet, onze takken zullen gesnoeid worden. Tegelijkertijd worden we allemaal geconfronteerd met uitdagingen en pijnlijke momenten. Als we in hem blijven, zullen onze momenten op de lange termijn meer vrucht voortbrengen. Vrucht dragen bevestigt wie we zijn. We zijn leerlingen. We dragen vrucht om hem glorie te brengen en niet onszelf. In Jezus blijven betekent zijn geboden gehoorzamen die een weerspiegeling zijn van zijn prachtige karakter van onbaatzuchtige liefde. In Jezus blijven brengt grote vreugde. In Jezus blijven betekent doen wat hij van ons vraagt als antwoord op hem. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. En zijn geboden zijn geen zware last. Ik wil heel even stilstaan bij wat we daar net hebben gehoord. Jezus is de wijnstok en wij zijn de takken. En als we verbonden blijven aan de wijnstok, ja, dan kunnen we vrucht dragen. Want uit onszelf kunnen we geen vrucht dragen. Met vrucht dragen, we kunnen dat natuurlijk bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Maar een van ze is zeker de vrucht van de geest. Ja? Als we niet in Christus blijven, kunnen we de vrucht van de geest, kan dat niet zichtbaar worden in ons leven. En wat is dat? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja? Uit onszelf kunnen we deze elementen van de vrucht van de geest niet voortbrengen. Ja? En soms lijkt het alsof we volharden. Het lijkt erop alsof we volharden. Maar het bewijs is ons gebrek aan vrucht. En uiteindelijk zullen onze takken verdrogen. En wat gebeurt er wanneer we verdord zijn? De landman zal uiteindelijk de takken afsnijden. Ongeacht als we vrucht dragen of niet. Onze takken zullen gesnoeid worden als we verdroogd zijn. Ja? Als we uitgedroogd zijn, sorry. Zo, we moeten verbonden blijven aan de wijnstok. De wijnstok is, ja, van daaruit komt die voeding naar de takken die uiteindelijk vrucht kunnen dragen. En we zien dus dat het blijven in Christus betekent dat we zijn geboden gehoorzaam. Ja, zijn geboden, en dat zijn de 10 geboden. die een weerspiegeling zijn van het prachtige karakter van Jezus Christus en van zijn onbaatzuchtige liefde. En Jezus blijven brengt grote vreugde. En Jezus blijven betekent dat we doen wat hij van ons vraagt. En weet u, zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn geboden moeten we zien als een bescherming. Ja, als een bescherming. Niet als een beperking. Soms wordt dat zo ervaren. Dat het een beperking is. Maar ik wil u vandaag zeggen dat de wet van God of de geboden van God eigenlijk zijn karakter weerspiegelen, maar meer nog ons beschermen van zoveel. Het is geen beperking, maar het is een bescherming. Als je erover nadenkt, is het blijven in Jezus een van de tegengiften voor onze Laodiceese toestand. Het is het grote geheim, ja, het is het grote geheim van een vervuld en zinvol leven op aarde en in de eeuwigheid. Maar toch vergeten we op de een of andere manier zo gemakkelijk de raadgevingen van Jezus Christus. Ja, zo vaak vergeten we dat Jezus zegt, blijf in mij, blijf in mij, blijf in mij. En wat ik eerder zei in een van de afleveringen is dat vanwege onze zondige natuur wij niet in de aanwezigheid van God willen zijn. En dat is misschien juist onze grootste strijd. Ja? Dat we eigenlijk tegen onze natuur in de aanwezigheid van God willen zijn. En we gaan merken dat hoe meer we in Gods aanwezigheid zijn, u gaat zien, God gaat u wakker maken op de tijd dat jullie hebben afgestemd, dat u tijd wilt doorbrengen met hem. Omdat God houdt zich aan de afspraak. God houdt zich aan de afspraak. Zo, hij wilt inderdaad ons helpen om in een groeiende relatie met hem te zijn. En in hem blijven betekent inderdaad ook dat wij zijn geboden onderhouden. Uiteindelijk zegt Jezus tegen ieder van ons, ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. De liefde van Jezus is het meest dwingende koord dat ons naar hem toe trekt. En als we deze liefde kennen, zullen we met diepe liefde reageren op God en op anderen. Yes. We moeten volhouden. Ja, volhouden in het voornemen om onze relatie met God groeiende te laten houden door in Jezus Christus te blijven. Het is essentieel, geliefde, dat we in Jezus verbonden blijven. Want zonder de Heer Jezus kunnen we geen vrucht dragen. Zonder de Heer Jezus kunnen we niets doen. Ja, de Bijbel zegt, ik vermag alle dingen in hem, dat is Jezus Christus, die mij kracht geeft. Onze kracht, onze voeding, ja, onze motivatie, die komt van Christus. Maar als we niet verbonden zijn aan de wijnstok die Jezus Christus voorstelt, dan gaan we verdorren. Onze takken worden droog en uiteindelijk worden we afgesneden. En dat is niet wat we willen. Moet God ons helpen dat we in Christus blijven. Dat is zo belangrijk in de relatie met Jezus Christus. Laten we geen vormen dienst hebben. Maar dat we inderdaad ja, een relatie hebben met Christus. Ik wil u vandaag ook weer bedanken dat u aangesloten was op de radio en dat u deze boodschap ook heeft gehoord. Mogen God de zaden zijn gezaaid, dat het op goede grond mag vallen en dat u verder mag groeien in de relatie met God. Laat ons bidden. Vader in de hemel, u zegt, Heer, dat u de wijnstok bent. Wij zijn de ranken, wij zijn de takken. En als wij in u blijven, o God, dan zullen we vrucht dragen. Ik bid, Heer, dat u ons mag helpen om in u te blijven. Zodat we niet verdorren, o Heer. Zodat onze takken niet uitdrogen. Maar dat we verbonden blijven en vrucht mogen dragen. Dat we levendig mogen zijn, o Heer. Dat ons leven niet gewoon een routine mag zijn. Maar dat we elke dag een nieuwe ervaring met u mogen hebben. Wees met ons, o Heer, op een bijzondere manier. Waar we tekort zijn gekomen, vergeef ons, Heer. En help ons om het beter te doen. Vader, geef ons een gezegende voortzetting van de dag. En mogen ook uw wil vandaag in ons leven gebeuren. In Jezus' naam. Amen. Tot morgen, beste luisteraars, vrienden. Bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Rokkosuti.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen.

0: kwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected, alase.
4: Connected na Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco. Met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
5: Keeping you in touch.
4: Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
5: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. 10 uur keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema vandaag is weiger om u te laten beperken door het vlees. En onze thematekst is gehaald uit Romeinen 8 vers 5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, die dingen van de geest. Halleluja. Als christen, geliefde, is het niet de bedoeling dat u leeft volgens de begeerte van het vlees. U bent niet geroepen om op het leven te reageren op basis van wat u fysiek voelt, ziet of ervaart. U bent geroepen, geliefde, om vanuit uw geest te leven. Het vlees zal altijd proberen beperkingen op te leggen zoals leeftijd, zwakte, ziekte en gebrek. Maar u bent van de geest en niet van het vlees, geliefde. Halleluja. Denk aan de woorden van de Heere Jezus in Johannes 3 vers 6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Halleluja. U bent geboren, geliefde, uit de geest. U wordt dus niet bepaald door uw lichaam en u bent niet beperkt door fysieke omstandigheden. U wordt in staat gesteld door het leven van God in u. Sommigen beoordelen hun leven aan de hand van de gevoelens in hun lichaam. Ze zeggen, ik voel me zwak. Of ik voel me moe. Of ik kan dit niet. Maar dat is leven vanuit het vlees, geliefde. U leeft niet naar hoe u zich voelt, maar naar wie u bent. U reageert niet op de emoties of gewaarwordingen van het vlees, maar op het woord, geliefde. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 4 vers 16, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Halleluja. Wauw. Geliefde, uw uiterlijke mens mag dan verzwakken. Maar uw innerlijke zelf, uw ware zelf, wordt dagelijks vernieuwd. Halleluja. Uw geest wordt voortdurend verjongd. Vol kracht en goddelijke vitaliteit. Halleluja. Geen wonder, geliefde, dat Paulus ons in Romeinen 8 vers 11 door de geest geleid vertelt dat als dezelfde geest, halleluja, die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, dezelfde geest uw sterfelijke lichaam levend zal maken, geliefde. Wow, wat een openbaring. Wat een waarheid, geliefde. En dankzij God woont hij in ons. Daarom wordt uw lichaam levend gemaakt. Uw lichaam wordt bekrachtigd en tot leven gewekt door zijn geest die in u woont. Geprezen zij God. Halleluja. Geliefde, weiger beperkingen te accepteren. Weiger zwakte te erkennen. Weiger om u te laten leiden door uw zintuigen. U heeft een leven dat verder reikt dan deze wereld, geliefde. Leef daarom vanuit uw innerlijk, vanuit uw geest. En u zult wandelen in kracht. U zult wandelen in helderheid en overwinning. Omdat uw leven wordt geleid door de geest van God die in u woont. Halleluja. Wauw. Geliefde, we zullen samen beleiden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u wel dat u mij leert leven vanuit mijn geest. Ik weiger mij te laten beperken door het vlees of door natuurlijke omstandigheden. Ik wandel in het bewustzijn van wie ik ben in Christus. Ik leef boven deze wereld en haar beperkende invloeden. Ik wandel in de heerschappij van de geest en openbaar het leven van Christus in Jezus. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Wauw, wat een rhapsody vandaag. Ik bedank u voor het willen meedoen met de rhapsody van realiteiten. Wilt u deze rhapsody ook nog eens een keer lezen, geliefde? Stuurt u ons dan gerust het thema van de dag.
en het is weigeren om u te laten beperken door het vlees. En dit stuurt u dus naar 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110, Kruis Embassy Suriname. En ik ben Michelle Afsende. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Happy beautiful morning, geliefde. Yes, we are forever grateful. En zelf deze ochtend. Ik groet ieder in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. En ik weet dat jullie allemaal lekker hebben geslapen, hè? Vooral de mensen die hun ochtend al start vanaf 4 uur. Yes, we are the same. We are alive. We are alive to do great thing. En ook deze ochtend tijdens onze geweldige, powerful programma. Waar u en ik samen geweldige dingen deze ochtend zullen doen. Zullen spreken. In het woord van God elkaar zullen bemoedigen. The morning move. Yes, we shall move the morning. Ja, we gaan de ochtend vandaag moven, ja. Because we are mighty. We can do mighty things, yes. En ik geloof dat overal in Suriname de mensen, het bijzonder volk van God wakker is. Yes, en dat zie ik door de berichten. Het is nu 6:09. En vandaag, geliefde, vandaag is ook alweer... Wauw. We zijn al in augustus, hè? En vandaag is 7 augustus. Waar gaat de tijd? En weet u, geliefde, soms voel je er niet voor om iets te doen, hè? Maar hier ben ik, omdat we leven boven onze gevoelens. En ja, ik stuur de groeten richting Sorgupasi. Ja, en ook Quatapasi, hoor. En de mensen van Frans-Guyana, ik mag u wel zeggen, hoor. Ik weet precies zo van, hé, wie heeft mij... Of wie heeft een bericht gestuurd naar Radio Shalom? En wie mis ik? En ik wil u nu missen. En vanmorgen, geliefde, tot 8 uur ben ik samen met u in de studio. Want samen gaan we het doen. Ik ben Michelle Afsinde. U kent me, u kent me. I'm your bestie in Christ. En geweldige dingen zullen we vanmorgen doen. Terwijl we genieten van de songs. We genieten van elk bemoedigende bijbeltekst. Ja, en tuurlijk ook van de reclamebreak, hè. Zijn dingen die er allemaal bij horen, geliefde. En ik ben er samen met u om tot 8 uur. En u weet, is vrijdag. En Friday 7. Er zijn mensen die gezellige dingen zullen gaan doen vandaag. En ze zijn vroeg opgestaan. Ze hebben hun dag al bepaald, hè, in het geestelijke. Because that is what we are doing als christenen. We proclameren onze dag. Wij commanderen onze dag elke dag. Yes. That's what we are doing like child of God. Like children of God. En alles wat we zullen doen vandaag moet succesvol zijn. Want we zijn opgestaan. We hebben onze dag gecommandeerd. We zijn gezegend in onze ingang en uitgang. En soms zeg ik ook al zit ik thuis, ben ik gezegend. En als ik buiten ga, oh my God. Asegen in long abra. Dus vanmorgen doen we het zo, geliefde, met de verschillende songs die voor ons vooraf geprogrammeerd zijn door onze bijzondere, bijzondere broer. Wauw, ze doen echt een geweldige job, hè?

Ik zie dat Biggie van Mary van Radio Shalom altijd wakker is, hè? En vroeg, weet je. Geweldige familie. Want weet je, iets was zo niet normaal voor me. Ik dacht van, oh, wat is er? Terwijl meneer Jeremy sting. Want ook ik word bemoedigd door mijn eigen stem, hoor. Ik dacht van, huh, dit is niet normaal. Dit is heel anders. Maar ik realiseerde me van, dame, sister. Yes, he reigned forever. En geliefde, dus weet u wat vanmorgen? Had ik zoiets van, God, wat ga ik vandaag als bemoediging? Weet je, want de Bijbel zegt, ken mij in al uw wegen. En ik zal uw paden recht maken. Dus ook de bemoedigingen zijn heel erg belangrijk. Dat het is afgestemd met onze Heer en Meester Koning Jezus. Dus ik vroeg van, wat ga ik vandaag bemoedigen? Wat ga ik gebruiken als bemoediging? Want u weet, wanneer je iemand anders bemoedigt, dan bemoedig je jezelf ook. Hè? Het is niet alleen voor anderen. Nee, het is ook voor jezelf. En I'm telling you, wanneer jij zo bezig bent, denk ik dat jij meer bemoedigd wordt. Hè? Dus zoals ik ben begonnen, soms zo. Bijvoorbeeld vanmorgen, ik ben opgestaan. Ik keek naar de tijd. Ik ben op bed en ik was like, oh my God. I have to do it again today. Weet je, maar dat is wat je gevoel, je lichaam zegt. Maar je geest zegt van, nee, sta op. Ga, sta op. Er zijn mensen die wachten op je. En je hebt de responsibility. Je hebt de verantwoordelijkheid. Sta op. En geliefde, zo ben ik dus opgestaan en zo ben ik hier vanmorgen. En dus ik wil bemoedigen, geliefde, vanuit Romeinen 8 vers 5. Geliefde, ik moet even de tekst opzoeken, hoor. Dus Romeinen 8 vers 5. Dus weiger om u te laten beperken door uw vlees. Weiger. Want ik ga u zeggen, geliefde, soms, hè, wanneer je je niet voelt om iets te doen. Hey, dappe abrokodoro de. I'm telling you, dappe abrokodoro de. Toen ik ben opgestaan. Look at me. I am the best in the world. Zo voel ik me. Maar mina ben wel op. Ik wilde nog echt liggen in bed. Geliefde, laat u niet beperken door het vlees. En Romeinen 8 vers 5 zegt, immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar het geest zijn, de dingen van de geest, bedenken zij. Halleluja, halleluja. Geliefde, dus awortu die zie, hè? Het is echt voor mij. Want vanmorgen als ik moest kijken, en soms voel je ook niet ervoor om op te staan om te bidden. Maar geloof me, geliefde, sta op. Want abrokodoro dit precies drapen. Terwijl je opstaat, dan kan je hebt eigenlijk geen zin. Dan volg je nou. Makaba shakaba, ja, vader. Ik dank u wel. Voordat je denkt, ha, buurman en buurvrouw zelf horen je. Kan ik een amen horen? Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt, geliefde. Wanneer je weigert om u te laten beperken door het vlees. Weet je, want kijk, vaak zijn we ook. Zijn we ook eigenlijk niet gemotiveerd? Nee, laat me niet zeggen gemotiveerd. Soms voelen we er niet voor om te gaan werken. Maar te denken aan maandelijkse salaris. Nangamigado, wat ga ik dan zeggen? Ik heb een attest nodig. Ha, gelijk je op het nog? Dus daar heb je de motivatie. Begrijp je? Maar geliefde, we leven niet vanuit het vlees. We leven niet van wat we voelen. Maar we leven vanuit het geest, zoals Romeinen 8 vers 5 zegt. Dus vandaag wil ik u bemoedigen met deze eenvoudige, maar krachtige waarheid, geliefde. Want het is een waarheid. U voelt het. U weet het. U weet precies wat. Mag ik een amen horen? Kan iemand dit beamen vanmorgen? Weet u? Soms heb je echt zoiets van, mijn God, minowan boort idee. Begrijpt u? Maar mimjang. En soms niet zozeer dat jij moet eten, maar de kinderen moeten eten. Manlief moet eten. Begrijpt u? Dus Mathé opera denk je van, nee boy, ik moet. Ik heb geen andere keus. Dus weiger om u te laten beperken door het vlees, geliefde. De Bijbel leert ons dat wij als wedergeboren christenen niet geleid worden door onze gevoelens, onze omstandigheden of lichamelijke beperkingen, maar door de geest van God die in ons woont. Halleluja. Geliefde, we hebben een voorrecht. Hè? We hebben een voorrecht. En dat is de reden waarom we boldly kunnen zeggen dat we geweldig zijn. Ja, ja.
Want hij die in ons woont is machtiger dan hij die in de wereld is. En anderen hebben hem nog niet, wij hebben hem. Zie jezelf niet normaal. Ach, maakt niet uit wat andere mensen over u willen denken. U weet wie u bent in de Here. Aha, want dit, de geest van God overtuigt ons. Hij is in ons. Dus na Inge Wenkie tak e beter, sta je op. Beter in wiki, halleluja. Want vandaag moet je gaan om geweldige dingen te doen. Dus geliefde, misschien zegt je lichaam vandaag, ik ben moe. Of uw omstandigheden zeggen, het is onmogelijk. Mijn God, mino, mik, asandi, het gaat me niet lukken. Maar Gods woord zegt anders. En dit is de reden waarom we moeten mediteren op het woord van God, toch? Want te u atifuru nanga woord voor God, terwijl je ligt op het bed. Terwijl af je firi, je lichaam met tak van nee, dat je je woord voor God in you. Toch dat in jouw hart geplant is, zegt nee. We leven niet vanuit het vlees, maar vanuit ons geest. Halleluja. En dat maakt dat je opstaat. Weet je, want Gods woord zegt anders. Gods woord zegt dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dat woont in ons. Dus dat betekent, geliefde, u bent kracht. U bent wijsheid. U bent overwinning. U draagt dat gewoon. Dat is wie u bent, geliefde. En dat is de reden waarom, toch? En dit is uw identiteit. U weet wie u bent. U weet wie u bent. U reageert niet op wat mensen zeggen. Want ook dat is een van ze. Het moment dat iemand iets heeft gezegd over je, dat deel ik in om aan doe niks morgen. Je kan niet meer werken. Je kan niet meer, want je voelt, nee, accepteer het niet. Refuse om dat te accepteren, geliefde. Laat uw leven niet bepaald worden door wat u hoort, wat u ziet of wat u voelt. Nee, maar door wat God over u zegt, geliefde. Uw uiterlijke mens kan misschien verzwakken. Toch? En daarom reageer je op alles wat mensen zeggen. Maar uw innerlijke mens wordt elke dag vernieuwd. U bent sterker dan uw uitdagingen. U bent sterker dan wat mensen denken en zeggen over u. Omdat Christus in u leeft. Ja, omdat laat me u één ding zeggen. Geliefde, volgens mij draai ik ook mee hoe ik het idee vanmorgen. Toen ik jonger was, dus ik had het nog niet eens door. En ik was like, mijn God, I am sad. Mensen houden niet van me. Ik had niet kunnen maken. En zo. Misschien velen van ons die nu luisteren. Misschien heb je dat en zo. Maar weet je waarom? Toen ik ouder ben geworden en ik kon sapsen naar mijn identiteit. Toch? Ik kon sapsen naar mij in Christus. Heb ik gezien dat ik al die dingen al die tijd heb toegelaten. Waarom? Omdat ik mezelf niet kende. Omdat ik geloofde wat mensen zeiden over mij. Dus wanneer je niet weet wie je bent in de Here, wanneer je niet weet dat je boven het vlees leeft, ga je alles accepteren, ja, wat mensen denken over je, zeggen over je, hoe ze omgaan met je. Maar je bent groter dan dat, geliefde. Dus toen realiseerde ik me van, Michelle, I refuse om dat te accepteren. I refuse because hij die in mij is, is groter en machtiger dan hij die in de wereld is. En hij overtuigt mij. Halleluja. En weet u wat, geliefde? De Bijbel zegt, hè, zie uzelf bijzonder, hè. Sta op uit je bed en ga en win, geliefde. Want het is dezelfde kracht, hè. Het is dezelfde kracht die Jezus Christus, waarvan we vandaag de dag zijn naam gebruiken om demonen uit te drijven. Zijn naam die boven is, in de hemel, onder de aarde en noem maar op, is diezelfde kracht, hè, die hem uit de dood heeft opgewekt, leeft in ons. Ha! Geliefde, zeg me, how dare you? Denk je dat iemand anders beter is dan jou? How dare you? Denk je dat andere mensen je kunnen houden waar je bent? Dan ga je zeggen van, oh, om haar kan ik mijn niveau niet bereiken. Om haar kan ik niet werken. Om haar kan ik dit. Nee, refuse. Refuse. En zelf om je vlees zelf, heeft het recht niet. Dus geliefde, kies ervoor en bewust vandaag. Kies bewust ervoor vandaag om niet te spreken vanuit angst. Want dat wat er met ons gebeurt is niet anders dan angst. Soms naar eigenwijs. Maar ja, dat is something for another day. Begrijp je? Maar kies ervoor vandaag. Kies ervoor vandaag, geliefde. Om niet te spreken vanuit angst. Niet te spreken vanuit zwakte.
En niet te reageren op wat uw lichaam zegt, maar wat de geest van God in u zegt. Niet te reageren op wat mensen zeggen of denken over je. Ik ben niet meer daar. We zijn niet meer daar. Weet je waarom? Omdat we een nieuwe schepping zijn, toch? Het oude is voorbij. Zie, alles is nieuw geworden. Ja. Ik geloof. Geloof, geliefde. Handel vanuit geloof. En geloof is... Oh, dat zeg je van mij. Ik ga je... Ik ga je verrassen. Dat is wat er gebeurt. Verrassen. Verras je lichaam zelf ook. Dus geliefde, zeg vandaag. Ik ben geleid door de geest. I'm mighty helped by God. Zeg dat elke dag, geliefde. Ik ben niet beperkt door het vlees. Ik leef in overwinning. Halleluja. Want Christus leeft in mij. Dat is de bemoediging, hè. En geloof me, geliefde, ik ben eerst bemoedigd vanmorgen. I'm telling you. En nu kom ik toch? Dus dubbel portie bikisi. Maar geliefde, terwijl we gaan genieten van Divinity. Halleluja. Van Love World. I know you will enjoy this song. And not only this song, but you will enjoy this word of God vanmorgen. De bemoediging van vandaag. Want het heeft mij ook iets aangedaan. Trouwens, je merkt, hè, aan mijn stem dat something has changed. Is het woord van God. Enjoy, geliefde. I love you. Blessy morning.

Hallelujah, hallelujah. You are the divinity. Yes, hallelujah. Geliefde, dus ik heb de berichten gezien komen. Dus ik wil eentje even lezen. Want ik zie dat onze lieve zus Christina, voordat we kregen onze dagteksten voor vandaag. En onze reclame break. Halleluja. Wil ik heel even dit lezen en ook doorgeven. Want voordat ik kwam, ik heb ook bijvoorbeeld via livestreaming even Radio Shalom gevolgd. Dus het klopt niet. Het was normaal. Het was duidelijk, begreep u? Dus misschien moet u even nog gaan refreshen, lieve zus Christina. Maar zover ik het weet, heb ik niet gemerkt hoor. Vanmorgen heb ik ook via streaming heb ik gevolgd naar Radio Shalom. Yes? Dus ik wil u vragen om dat even te checken. Als andere mensen ook hetzelfde ervaren, laat mij dat weten. Toch? Ja, maar vanmorgen was het gewoon helemaal prima hoor. Een gezegende dag, zegt ze verder. En alvast een gezegend weekend, ook voor u. Yes, hetzelfde groetjes en God zegen van Christine uit Vlaanderen. Yes, de mensen van ons, hè? Onze familie in Nederland. Ja, dus dat is dan het geval niet bij mij geweest. Dus ik wil u vragen om even te refreshen, toch? En dan lukt het zeker, want u kunt Radio Shalom niet missen vanmorgen, hè? Nee, het kan niet en het mag ook niet. Ik begrijp u, want het is Radio Shalom, your daily inspiration. Dus, je hebt het nodig vanmorgen. We zijn een familie, weet je, dus we kunnen niet leven zonder elkaar, yes? En onze geliefde broer Ben zegt goedemorgen, broeder Ian. De boer buiten is wakker, broeder Ian. U luistert toch? Dit is echt voor jou, broeder Ian. De boer buiten is wakker, ja. De boer buiten is wakker. Ik echter vertrouw op u. Goedertierendheid, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Psalmen 13 vers 6 zegt broeder Ben. Yes, broeder Ben, thank you so much voor de bemoediging vandaag. Ja, ja, ja. En ik weet, broeder Ian, hij gaat reageren, wat heeft gehoord. Broeder Ian. Yes, calling for you this morning. En onze lieve zus, denk ik, Sietje, heeft ook een bericht gestuurd. Goedemorgen, shalom familie en zuster Michella. Dank de Heer voor deze

Uw dag, een gezegend weekend. Thank you, lieve zus. Groetjes, zuster, ziet je uit Den Haag. Nederland is echt bezig, hè? I'm telling you. Believe me, Nederland volgt. Wauw, groetjes, lieve zus, vanuit Sweeties Ranan Kondre. Vanuit Radio Shalom. Yes, we love you, we love you. En ook onze lieve zus Cindy zegt goedemorgen, brothers en sisters. Noord is wakker. Yes, Noord. Neem je big up Noord. Ja, de mensen van Noord zijn altijd, altijd. Dat neem ik grap, toch? En ook mama Evie zegt, morning. Sorry, ik bid en hoop dat er bemoediging is vanmorgen. Ik leg alles in de machtige handen van God. Gezegend uitzending en weekend. Oh, mama, nee. Ik heb het ook gemerkt, hoor. Want gisteren was het er niet, toch? Ah, gisteren. Nee, maar u weet toch, die songs en alles. Ze waren allemaal een bemoediging, mama Evie. Dus ik begrijp het helemaal, hoor. Maar ook Gwinta, familiair ding. I know, but all is well. All is well, yes. Dus, geliefde, zo meteen hebben we dus onze programma's, toch? De spotjes. En dan hebben we ook de dagteksten van de dag. En zo doen we het hier. Yes, maar ik wil vragen, als u problemen merkt vanuit het streamen, laat dat even weten, zodat de technische mensen dat ook in orde kunnen maken. Yes? We are blessed. En ik zie ook een bericht hier komen. Goedemorgen, Sophia's lus is wakker. Yes, blessing. Sophia, wow. Neem je big up, Sophia. Yes, we zien, we horen u. Uh-huh. Let your light so shine, Sophia. Yes, dat de wereld u zal zien. Dus geliefde, we gaan naar de reclame break. Dus ik heb een song hier, maar het is meer dan de helft af. Maar je kunt toch even genieten van de laatste.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 7 augustus 2026. Jubel, dochter van Zion. Juich, Israël. Verheug u en wees vrolijk van ganser harte. Dochter van Jeruzalem, de Heere heeft uw gerechten weggenomen. Jubel, dochter van Sion, juich Israël. Verheug u en wees vrolijk van ganser harte. Dochter van Jeruzalem, de Heere heeft uw gerechten weggenomen. Zefanja 3, vers 14 en 15. Het leerwoord. Christus heeft bij zijn komst het evangelie van vrede verkondigd

vrede verkondig aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Efeziërs 2, vers 17. Het gezang.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in de sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld Rui.
1: Nou, Sam, tante die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are you.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, het gaat fijn dat jullie vandaag ook weer zijn komen luisteren. Gisteren hebben jullie gehoord wat er op 17 augustus is gebeurd te Herrenhout met de meisjes en ook met Susanna. Alvorens ik verder ga, gaan we de Heer Jezus danken voor alles wat hij heeft gedaan. Droog het in de hemel, Vader. Wij danken u voor deze mooie dag, Vader. Wij danken u dat u ons ook weer vandaag in de gelegenheid stelt om te luisteren naar het verhaal. Dank u wel dat u ook naar de kleine kinderen hebt geluisterd in Herrenhout. Helpt u ons om ook te bidden tot u en vergeeft u ons voor alles wat we verkeerd hebben gedaan. Dit bidden vragen wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Zo, happy kids. Gisteren hebben jullie vernomen wat er precies is gebeurd. En weten jullie dat ook tot nu toe op dit moment in augustus dit wordt herdacht. Hebben jullie ooit gehoord van een kinderfeestje? Niet, no? Heb jij bij jou in de gemeente de juffrouw of de leester van de zondagschool of de jeugdclub niet horen zeggen dat er een kinderfeest is? Ja, voor de kerken, vooral de kerken verbonden aan de evangelische broedergemeente Suriname, wordt er vaak daarom ook kinderviering gehouden. En meestal ook in augustus, waarbij alle kindertjes bij elkaar komen om de Heer Jezus te loven en te prijzen en om hem te danken. Ja, dit is eigenlijk ter gedachtenis, dus om eigenlijk te herdenken wat er in Herrenhout heeft plaatsgevonden toen de kindertjes, waaronder Susanna, de Heilige Geest hebben ontvangen en de Heere Jezus in hun hartje is komen wonen. Als dat niet bekend is bij jou of als je dat niet weet, mag je wel vragen aan je kinderleidster of zondagsschoolleidster als jullie kinderfeestjes hebben in de gemeente. Het is niet alleen voor de kinderen verbonden aan de evangelische broedergemeente Suriname, maar voor alle kerken, want de Heer Jezus is voor ieder gekomen. Ja? En als je bekend bent ermee, dan weet je precies waarom er nu kinderfeestjes worden gehouden in de kerken. Ja, zo moeten jullie met z'n allen van de zondagschool of de jeugdclub toch mooie liedjes en teksten en soms dansjes bedenken, zodat jullie het kunnen tonen aan andere kinderen van andere kerken. Ja, toch? Dan komen kinderen van verschillende kerken bij elkaar en dan zingen ze en loven ze de Heer samen. Het is toch fijn, happy kids? Want dat wil de Heer Jezus. Hij wil niet dat we alleen hem dienen en tot hem bidden. Hij wil dat we het samen doen. Ja, hij wil dat we met z'n velen hem aanroepen en tot hem bidden. En daarom is het belangrijk dat mensen bij elkaar komen en dat doen. En ook kinderen. Want je weet vaak wat mensen toch jong geleerd is, oud gedaan. Ja, jong geleerd is oud gedaan. Dus daarom komen er ook kinderen bij elkaar in de vorm van een kinderfeestje. Niet om alleen popcorn en lekker niks te eten. Nee, soms vaak genoeg om eerst de Heer Jezus te danken en te loven. En wanneer we dat hebben gedaan,
dan gaan we over tot het doen van leuke dingen. Want het is ook belangrijk om de Heere Jezus te dienen en te loven. Ja, daar heb ik het. Dat goed onthouden. Want ook voor kleine kinderen is de Heere Jezus er. Ja. Ik ga je nog iets moois vertellen. Ook iets wat heel bekend is bij de mensen die gaan naar de kerken, waaraan de kerken die verbonden zijn aan de Evangelische Broedergemeente of de EBG. Ja, zij herdenken ook de zaken die zijn gebeurd te Herrenhoed. Ja, en liefst in augustus. Ja. Hebben jullie ooit gehoord van de augustusmaand? Niet, nou? Of wel? Ik denk wel dat velen van jullie het wel eens hebben gehoord. Dat is de maand waarin de EBG'ers dit alles herdenken. Waarbij ze herdenken dat de Heere Jezus mensen heeft gestuurd of heeft in hun hartjes komen wonen en ze heeft gestuurd naar verschillende delen van de wereld om te praten over het evangelie. Precies net hoe de broeders die met Susanna, haar vader, waren komen praten, zijn geweest naar Afrika om daar aan de mensen te vertellen over de Heere Jezus. En weet jullie hoe die mensen worden genoemd? Weet iemand het? Niet nog? Deze mensen worden zendelingen genoemd. Ja. En ook in Suriname zijn er zendelingen geweest. Ja. Want daardoor hebben we het evangelie ontvangen. En kunnen we nu na zoveel jaren nog steeds erover vertellen. We kunnen elkaar nog steeds erover vertellen. Omdat andere mensen niet bang waren om van ver, ver, ver uit een heel ander land te komen naar een vreemd land om ons te vertellen over de Heere Jezus. En daarom zegt men ook dat je niet bang moet zijn om andere mensen te vertellen over de Heere Jezus. Want misschien mag jij op een dag ook naar een ander land gaan om te vertellen over de Heere Jezus. Maar niet speciaal naar een ander land. Maar bijvoorbeeld naar een andere kerk, naar een andere zondagschool, om ook kindertjes daar te vertellen wat jij weet over de Heere Jezus. Of dat je naar een ander district gaat, of een andere school, en kindertjes daar vertelt over de Heere Jezus. Dus happy kids, onthouden dat iedereen, groot en klein, het nieuws en de blijde boodschap van de Heere Jezus mag vertellen. Als iemand je zegt dat je niet oud genoeg bent, of dat je niet groot genoeg bent om over de Heere Jezus te vertellen, moet je het niet erg vinden. Je moet dan juist bidden en de Heere Jezus vragen om kracht, zodat je wel over de Heere Jezus kan praten. En je mag die persoon zeggen dat niemand te jong is of niemand te klein is om over de Heere Jezus te vertellen. We mogen allemaal over de Heere Jezus vertellen. Hoe goed hij is, hoe lief hij is en hoeveel hij van ons houdt. Ja, hoeveel hij van ons houdt. Dus onthoud dat goed. Wees niet bang en praat zoveel mogelijk als je kan met anderen over de Heere Jezus. Ja? Dan als er iets gebeurt, zal hij er ook voor je zijn. Want je kent hem. Hij is dan je vriendje geworden. En dan mag je alles aan hem vertellen. Als je pijn hebt, als je verdriet hebt, als je soms een beetje boos bent, dat je hem vraagt om je te helpen. Maar als je hem niet kent, dan ga je niet tot hem kunnen praten. Ja toch? Je gaat toch niet tot iemand praten die je niet kent. Daarom moet je hem leren kennen. En dat kan je alleen wanneer
je bidt en je naar andere mensen luistert over hetgeen hij gedaan heeft voor anderen. Dan weet je ook, oké, de Heere God is dit in staat ook voor mij. Hij is er ook voor mij en hij gelooft ook, ik mag ook in hem geloven. Hij is ook in staat om mij te vergeven. Dat alles mag je weten. Kinderen zijn niet klein om de Heere Jezus te dienen. Ja? Er staat juist in de Bijbel, ja? In de Bijbel staat er dat de Heere God wil dat ons hartje net zo mooi moet zijn als die van kinderen. Ja, niet de stoute kinderen hoor, maar die kinderen die net als Susanna hun hartje hebben gegeven aan de Heere Jezus en hij is in hun hart komen wonen. Precies zo wil de Heere God dat de mensen zijn hun harten zijn. Net als die van kinderen. Puur en rein, schoon, zonder zonde. Ja? En dat de Heere Jezus erin woont. Afgesproken heb ik het? Oké. En weet jullie nog waarover de tekst gaat? Die tekst? Ja, we hebben met jou een tekst gehad. Ja, de tekst uit 1 Johannes. Waarbij de Heere God zegt. Als je tegen hem zegt dat je hebt gezondigd of dat je verkeerd bent geweest, dat hij naar je gaat luisteren. Dus hij gaat niet zeggen van, omdat je stoot bent geweest, ga ik naar je luisteren. Nee, hij gaat naar je luisteren en omdat je hem vraagt om vergeving, dus om je te helpen om je stoute dingen niet meer te doen, gaat hij je helpen. Ja, die tekst moet je niet vergeten. En probeer het ook aan anderen te leren. Hebben we een afspraak, Happy Kids? Geweldig. Dan gaan we de Heer Jezus danken voor alles wat hij heeft gedaan. En dan wens ik jullie een leuke dag verder. Bye bye. Maar eerst eerbiedig zijn, want we gaan bidden. Trouwens, God in de hemel, Vader, we danken u weer. Dat u ook vandaag de kindertjes hebt laten luisteren. Naar uw verhaal, Vader. Dank u wel voor dit prachtige verhaal van Susanna. Dank u wel dat u ook in hun hartje spreekt en dat ze mogen weten dat u er voor ze bent. Ongeacht hun leeftijd. Vader, helpt u ook de oudere mensen om de kinderen te begeleiden en om u te leren kennen, zodat ze weten dat u er ook voor hen bent en niet alleen voor grote mensen. Dank u wel voor alles wat u geschonken heeft van ons. Wees met elk een van ons, met elk kindje, met elk volwassene en gaat u verder met ons allemaal en komt u in ons hartje wonen. Was u ons hartje schoon? In Jezus' naam. Amen.

0: van zorgt voor u en voor mij.
1: Het is 7:00.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi clara ozo. Mala sa obo prijs. Plus abe chat kos nara. Ame suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati.
6: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
7: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerustraat 23... We go the extra mile.
8: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School for Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6:00 tot 7:30 avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.
9: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

precies 9 minuten over 7. Oh, we weten dat er jarigen zijn. Dus die gaan genieten van de Polonaise van Glenn Omen. En als u iemand kent in de buurt die jarig is, mag u bellen of appen. Om uw geliefde te feliciteren.

Ja, shalom radio en familie. Gefeliciteerd alle jarigen vandaag. Bigiari of Chiari. Tapwa Yari today en daarom weer Fristerio.

Pebure, morgen is mijn lieve zusje jarig. Naomi Senti. Ja, ik feliciteer haar met haar jaardag hoor.

Het nummer gaat altijd appen naar ons nummer 87-55358. En dan mag u uw geliefde feliciteren.

En ook uit Para. Krijgen wij een bericht. Goedemorgen, Radio Shalom. Jeremiah en Joshua de Lobby uit Para zijn wakker. Ze hebben ook Bijbeltekst, Matthäus 6, vers 33. Blessie. Dankjewel, Jeremiah en Joshua.

Bibung na grown tapuya, Fankinia Domini. En dat brengt ons naar ons bericht van broeder Henry uit Bronsberg. Frisse morgen, zuster Shella. Henry groet en luistert mee vanuit Bronsberg. Yami Lobby Brada, groetjes. En laat uw licht schijnen daar, hè. Tapa Bergi.

e ne crutuc brudeles sabolo pasi e family donk. En u weet toch, Kenia zegt, ja moet na ki futumo, dat wil zeggen van, steeds wanneer je de Heer, wanneer je groeit in de Heer, kan je niet steeds je voeten slaan bij dezelfde steen. Dat is groei. En wanneer je groeit, dan begin je mekesani toch? Want we weten geliefde, de kerk is niet voor perfecte mensen, maar het is wel voor perfectie. Naarmate je gaat kerkje, de kerkje en make you come mooi, make you come perfect. Maar dat wil niet zeggen dat de kerk alleen voor perfecte mensen is. Het is om mensen te perfectioneren. Maar kom zoals je bent. Make a word to voor God do sa amdu in your living. En bagarat je begin shine, hè? Ja, natuurlijk, je mag mixen en je mag Kenia eten.

0: En zometeen hebben we alweer de spotberichten. En ook lieve broeder Fredio zegt goedemorgen, Radio Shalom. En alle luisteraars die vandaag afgestemd zijn. Hartelijk gefeliciteerd allemaal. Alle jarigen, alle geslaagden. Oh ja. En een ieder die iets te vieren heeft. Thank you so much, mijn lieve broer. En deze groeten, hij zegt, ik ben in, komt uit Ephraim. Ephraim Zegen. Who am I?
1: Who am I that the Lord of all the earth
0: is van Casting Crowns?

0: Yes, who am I? En verder zegt onze lieve radio geliefden, laten we onze Heere Jezus prijzen. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Dit is de oproep van onze lieve broer van morgen.
1: In me, not because of who I am, but because...
0: En hij stuurt berichten hoor, teksten. En die mag u ook in uw vrije tijd lezen. Psalmen 117 vers 1 en 2.

En mama Florence zegt goedemorgen, geliefde zus Parel van God. Blij u weer te horen. Dank u wel, mama Florence. En ze zegt verder, dank u voor uw bemoediging, lieve zus. Blessings en een mooie weekend voor ieder Shalom family. Dank u wel, mama Florence. Iedereen heeft het gehoord en ook ik. Oh my God, I enjoy this message. Because of who I am. But because of... En verder zegt mama Florence, gezegend zij jij, die komen bij u altijd brengen zij een uw eer, ja.

En ook voor u en mama Florence een hele mooi weekend toegewenst. Door uw parel. Love you, mama Florence.

Het zijn lieve vrouwen. En mevrouw Morgenstern, Karin. Ik weet dat je het goed maakt hoor, I know. En de hele familie Volkscontact. Nee, bureau 1, ze moeten me horen.

ya opo yu ano gi akounu kounen Jesus. Het is precies half acht.

0: En ook onze lieve zus uit Helmond. Lieve zus Astrid is aan het genieten van Shalom. Want hier heeft ze ook een bericht gestuurd. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf, ja. Daar wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid. En dat is Psalm 133, vers 3. Opoyano. En verder zegt ze, goedemorgen zus, met deze tekst feliciteer ik broeder Ian en zijn geliefde vrouw Natasha met hun anniversary en natuurlijk ook hun dochter. Echt waar? Wacht u. Heel veel liefde en zegeningen van de Heer. Een gezegende dag, zegt ze samen. Een gezegend weekend voor ieder. Altijd vrolijke zus, werk prettig en blessings. Groetjes van Astrid.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

dus vandaar. Vier onze lieve esteem brother Ian. En zijn geliefde vrouw Natasha. Ik denk dat hij het is hoor. Dank u wel.

Geliefde broeder en zuster, als u net bent aangeschoven, happy beautiful morning. En als u in de auto bent, misschien gaat u nu werken of misschien gaat u richting uw business. Geniet van uw dag en geniet van Radio Shalom. Want we zijn er voor u, hè. We doen dit gewoon

Laten ze genieten, platano. En die mensen die geslaagd zijn. Die mensen die geslaagd zijn, die over zijn. Wow.

Voor de we Plata ook toe. Hij danst ook. Hij zegt enjoy, enjoy. Wauw, deze vrede is bijzonder. Nee, broeder, u heeft gewonnen hoor. U heeft echt gewonnen.

Sweet Insane Pastor. God those sweetie. Sweetie Moro Brown of Bona. That'd be the one joke. Magado sweetie werkelijk.

E na Milibi. En Iris stuurt een bericht, Riet de Wald. Goedemorgen zus, zit in de auto en geniet ook mee van de gezegende uitzending, afzender zuster Iris. Hopelijk heb ik het goed uitgesproken, lieve zus, geniet, geniet. And let your light so shine, hè? Dus overal waar u bent, kunt u genieten, hè? Kunt u genieten van God, kunt u genieten van Radio Shalom, your daily inspiration. Niet alleen maar radio maken, hoor. Wat ik weet dat zuster Iris de aai dansie toch. Zuster Iris, rustig, rustig. Rustig achter het stuur. Niet te. Maar gewoon.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
0: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
1: Jij hebt niet dingen
0: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: Wie are you? Wie are you?
3: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
4: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
3: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
4: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
3: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
4: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
3: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
4: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
5: Hi, ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak, bouwbaarheid.
6: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus. 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 83793 248. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to Latour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mausa op het nummer 7261624. Frans Guyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Sivo. Live in concert.
7: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.

Yes, en zo hebben we het gehad, geliefde. En het is tijd om te groeten, 8:03. En zoals de bemoediging vanmorgen zei, terwijl we achtergrondmuziek hebben van Cissy Wines, Goodness of God, dan wil ik u zeggen, herinneren, weigeren om te laten beperken, om je te laten beperken door het vlees. Laat uw leven niet bepalen of bepaald worden door wat u ziet, of wat u voelt, of wat andere mensen tegen u zeggen. Nee, maar door God. Door wat God zegt over jou. Uw uiterlijke mens kan misschien verzwakt zijn, maar uw innerlijke mens wordt elke dag vernieuwd, geliefde. U bent sterker dan uw uitdagingen. U bent sterker dan wat u denkt, geliefde, omdat Christus in u leeft. Kies vandaag bewust, geliefde. Kies ervoor bewust vandaag om niet te spreken vanuit angst of zwakte. En accepteer geen dingen die niet overeenkomstig zijn vanuit het woord van God wat anderen zeggen in uw leven. Weiger dat te doen, geliefde. Maar vanuit geloof gaat u handelen vandaag. En u gaat zeggen, ik ben geleid door de geest. Ik ben niet beperkt door het vlees. Ik leef in overwinning, want Christus leeft in mij. Geliefde, laten we wandelen vandaag in bewustzijn van wat God zegt in ons leven. En laten we het leven van God zichtbaar laten maken voor anderen, voor de wereld. Geliefde, ik groet u, ik hou van u. Het was een bijzondere tijd met u samen hier in de studio. Ik zie en hoor u volgende week vrijdag. And I love you. I love you, my bestie. My best brother and best sister. Dus we horen elkaar volgende week. Geniet van uw weekend. En wees lief voor uzelf en ook voor de ander.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. U bent afgestemd op Radio Shalom en het is de beste keus om vandaag weer aan de voeten van de Heer Jezus te mogen zitten als we ook vandaag de wijding zullen doen met elkaar. Het is een bijzonder thema dat we behandelen sinds een paar dagen geleden. En het thema is groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie met God. En we hebben een aantal belangrijke lessen gehaald de afgelopen dagen. En het onderwerp van vandaag is volhouden. Ja, volhouden. Het wordt weer een bijzondere overdenking. En we willen God vragen om in ons midden te zijn. Of waar u zich ook bevindt. Dat God ook daar mag zijn om uw hart aan te raken. Dat u zich mag openstellen voor zijn woord. En dat u zo mag blijven groeien in hem. Als u er zijn, Vader, ook vandaag willen we u dankzeggen, o Heere, voor uw genade, dat we mogen leven, dat we nog deelgenoot mogen zijn van uw levensadem. En dat we ook vandaag, o Heere, weer uit uw woord mogen bestuderen. En dat we daaruit woorden van hoop mogen ontvangen. Maar meer nog, hoe wij onze relatie met u mogen laten blijven groeien. Wees u met ons, leid u ons alsjeblieft veilig als we over de weg zijn. En mogen u wel alsjeblieft in ons leven geschieden. In Jezus' naam. Amen. Ja, mijn naam is Steven Tulp en ik mag ook vandaag weer in uw huiskamer zijn of u luistert naar de radio. Vandaag willen we dus praten over het onderwerp volhouden. Nou, de leerlingen, of de discipelen van Jezus, volgden hem via de smalle trap van de bovenkamer naar de straat beneden. Samen liepen ze richting Gethsemane. Het was een van de belangrijkste avonden in de geschiedenis, maar waarschijnlijk realiseerden zij zich niet hoe aangrijpend sommige van Jezus zijn laatste woorden in de bovenkamer waren. Laten we gaan naar Johannes hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 11. Johannes hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 11. De ware wijnstok. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij. Opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijk, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Deze woorden, gesproken door Jezus zelf, beschrijven wat een hechte relatie met God inhoudt. Let op het woord dat wordt herhaald, niet slechts 2 keer, maar 10 keer. En dat is het woord blijven. In Jezus blijven is in verbinding met hem leven. Terwijl hij voor het kruis staat, benadrukt Jezus niet alleen het grote belang van dit in hem blijven. Maar hij geeft ook duidelijk en eenvoudig het praktische aspect aan van hoe dit er in ons leven moet uitzien. En dat is, Jezus is de wijnstok, wij zijn de takken. Als gevolg van ons verblijf in, dus het verbonden zijn met hem, zal er vrucht groeien aan onze takken. We kunnen zelf geen vruchten laten groeien. Soms lijkt het alsof we volharden, maar het bewijs is ons gebrek aan vrucht en uiteindelijk zullen onze takken verdrogen. Als ze verdord zijn, zal de wijngaardenier uiteindelijk de takken afsnijden. Ongeacht of we vrucht dragen of niet, onze takken zullen gesnoeid worden. Tegelijkertijd worden we allemaal geconfronteerd met uitdagingen en pijnlijke momenten. Als we in hem blijven, zullen onze momenten op de lange termijn meer vrucht voortbrengen. Vrucht dragen bevestigt wie we zijn. We zijn leerlingen. We dragen vrucht om hem glorie te brengen en niet onszelf. In Jezus blijven betekent zijn geboden gehoorzamen die een weerspiegeling zijn van zijn prachtige karakter van onbaatzuchtige liefde. In Jezus blijven brengt grote vreugde. In Jezus blijven betekent doen wat hij van ons vraagt als antwoord op hem. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. En zijn geboden zijn geen zware last. Ik wil heel even stilstaan bij wat we daar net hebben gehoord. Jezus is de wijnstok en wij zijn de takken. En als we verbonden blijven aan de wijnstok, ja, dan kunnen we vrucht dragen. Want uit onszelf kunnen we geen vrucht dragen. Met vrucht dragen, we kunnen dat natuurlijk bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Maar een van ze is zeker de vrucht van de geest. Ja? Als we niet in Christus blijven, kunnen we de vrucht van de geest, kan dat niet zichtbaar worden in ons leven. En wat is dat? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja? Uit onszelf kunnen we deze elementen van de vrucht van de geest niet voortbrengen. Ja? En soms lijkt het alsof we volharden. Het lijkt erop alsof we volharden. Maar het bewijs is ons gebrek aan vrucht. En uiteindelijk zullen onze takken verdrogen. En wat gebeurt er wanneer we verdord zijn? De landman zal uiteindelijk de takken afsnijden. Ongeacht als we vrucht dragen of niet. Onze takken zullen gesnoeid worden als we verdroogd zijn. Ja? Als we uitgedroogd zijn, sorry. Zo, we moeten verbonden blijven aan de wijnstok. De wijnstok is, ja, van daaruit komt die voeding naar de takken die uiteindelijk vrucht kunnen dragen. En we zien dus dat het blijven in Christus betekent dat we zijn geboden gehoorzamen. Ja, zijn geboden, en dat zijn de 10 geboden. die een weerspiegeling zijn van het prachtige karakter van Jezus Christus en van zijn onbaatzuchtige liefde. En Jezus blijven brengt grote vreugde. En Jezus blijven betekent dat we doen wat hij van ons vraagt. En weet u, zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn geboden moeten we zien als een bescherming. Ja, als een bescherming. Niet als een beperking. Soms wordt dat zo ervaren dat het een beperking is. Maar ik wil u vandaag zeggen dat de wet van God of de geboden van God eigenlijk zijn karakter weerspiegelen, maar meer nog ons beschermen van zoveel. Het is geen beperking, maar het is een bescherming. Als je erover nadenkt, is het blijven in Jezus een van de tegengiften voor onze Laodiceese toestand. Het is het grote geheim, ja, het is het grote geheim van een vervuld en zinvol leven op aarde en in de eeuwigheid. Maar toch vergeten we op de een of andere manier zo gemakkelijk de raadgevingen van Jezus Christus. Ja, zo vaak vergeten we dat Jezus zegt, blijf in mij, blijf in mij, blijf in mij. En wat ik eerder zei in een van de afleveringen is dat vanwege onze zondige natuur wij niet in de aanwezigheid van God willen zijn. En dat is misschien juist onze grootste strijd. Ja? Dat we eigenlijk tegen onze natuur in de aanwezigheid van God willen zijn. En we gaan merken dat hoe meer we in Gods aanwezigheid zijn, u gaat zien, God gaat u wakker maken op de tijd dat jullie hebben afgestemd, dat u tijd wil doorbrengen met hem. Omdat God houdt zich aan de afspraak. God houdt zich aan de afspraak. Zo, hij wil inderdaad ons helpen om in een groeiende relatie met hem te zijn. En in hem blijven betekent inderdaad ook dat wij zijn geboden onderhouden. Uiteindelijk zegt Jezus tegen ieder van ons, ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. De liefde van Jezus is het meest dwingende koord dat ons naar hem toe trekt. En als we deze liefde kennen, zullen we met diepe liefde reageren op God en op anderen. Yes. We moeten volhouden. Ja, volhouden in het voornemen om onze relatie met God groeiende te laten houden door in Jezus Christus te blijven. Het is essentieel, geliefde, dat we in Jezus verbonden blijven. Want zonder de Heer Jezus kunnen we geen vrucht dragen. Zonder de Heer Jezus kunnen we niets doen. Ja, de Bijbel zegt, ik vermag alle dingen in hem, dat is Jezus Christus, die mij kracht geeft. Onze kracht, onze voeding, ja, onze motivatie, die komt van Christus. Maar als we niet verbonden zijn aan de wijnstok die Jezus Christus voorstelt, dan gaan we verdorren. Onze takken worden droog en uiteindelijk worden we afgesneden. En dat is niet wat we willen. Moet God ons helpen dat we in Christus blijven. Dat is zo belangrijk in de relatie met Jezus Christus. Laten we geen vorme dienst hebben, maar dat we inderdaad ja, een relatie hebben met Christus. Ik wil u vandaag ook weer bedanken dat u aangesloten was op de radio, dat u deze boodschap ook heeft gehoord. Mogen God de zaden zijn gezaaid, dat het op goede grond mag vallen en dat u verder mag groeien in de relatie met God. Laat ons bidden. Vader in de hemel, u zegt, Heere, dat u de wijnstok bent. Wij zijn de ranken, wij zijn de takken. En als wij in u blijven, o God, dan zullen we vrucht dragen. Ik bid, Heere, dat u ons mag helpen om in u te blijven. Zodat we niet verdorren, o Heere. Zodat onze takken niet uitdrogen. Maar dat we verbonden blijven en vrucht mogen dragen. Dat we levendig mogen zijn, o Heere. Dat ons leven niet gewoon een routine mag zijn, maar dat we elke dag een nieuwe ervaring met u mogen hebben. Wees met ons, o Heere, op een bijzondere manier. Waar we tekort zijn gekomen, vergeef ons, Heere, en help ons om het beter te doen. Vader, geef ons een gezegende voortzetting van de dag. En mogen ook uw wil vandaag in ons leven gebeuren. In Jezus' naam. Amen. Tot morgen, beste luisteraars, vrienden, bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Rokkosuti.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. My best. jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl. Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schunks Center and Schunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schunks Center and Schunks Music today.
4: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Bonsoir.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Broeder Rudolf Paulus is er met Gods genade, met en bij u, om de dagopening te doen. Het is vrijdag 7 augustus 2026. Laat ons bidden. Eeuwige Vader, u bent het licht dat altijd bleef schijnen. Kom dicht bij ons deze morgen. Geef ons kracht en haal de duisternis weg uit ons hart. Zoals de dauw het droge veld verfrist, zo vragen wij dat uw troost ons zacht vernieuwt. Vul ons met uw liefde en verwarm ons met uw nabijheid. Breek de lauwheid in ons hart. Geef ons nieuwe moed, nieuwe zin om te leven en om lief te hebben. Bewaar ons voor angst en twijfel. Weg in ons een trouw die blijft branden als een heilig vuur. Vandaag willen wij leven in uw licht. Vandaag willen wij luisteren naar uw stem. Vandaag willen wij uw liefde delen met allen die verlangen naar hoop en vrede. Amen. Laten we luisteren naar de dagteksten voor vandaag. De dagtekst is uit Zefanja 3, vers 14 en 15. Jubel, dochter van Sion, juicht Israël. Verheugt u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Sion, van Jeruzalem. De Heere heeft uw gerichten weggenomen. Jubel, dochter van Sion, juicht Israël, verheugt u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw gerichten weggenomen. Zefanja 3, vers 14 en 15. Het leerwoord is uit Efeziër 2, vers 17. Christus heeft bij zijn komst het evangelie van vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Christus heeft bij zijn komst het evangelie van vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Efeziër 2 vers 17. Het liedvers is uit het liedboek voor kerken in Suriname, lied 9, vers 1. Dochters Sion, wees verheugd, juicht van vreugd Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, ja, hij komt de vredevorst. Dochter Sions, wees verheugd, juicht van vreugd Jeruzalem. Dochter Sion, wees verheugd, juicht van vreugd Jeruzalem.

Tot zover de dagteksten voor vandaag. Vanmorgen staan wij stil bij de woorden uit Zefanja. Zefanja 3, vers 14 tot en met 17. Zefanja 3, vers 14 tot en met 17. Ik lees u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Jubel, vrouwe Sion. Zing van vreugde, Israël. Juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem. De Heer heeft het vonnis over jou teniet gedaan en je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion. Laat de moed niet zinken. De Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Tot zover Zefanja 3, vers 14 tot en met 17.

broeders, zusters en luisteraars. Wat een bijzondere tekst. De profeet Zefanja roept het volk van God toe. Jubel en zing. Wees blij met heel je hart. Hij geeft ook meteen de reden waarom ze zo blij mogen zijn. Hij zegt: de Heer heeft het vonnis over jou niet gedaan. Het volk had ongehoorzaamheid en schuld op zich geladen. En daardoor lag er een straf over hen. Maar God zegt: die straf is weg. Ik heb hem ongedaan gemaakt. En niet alleen dat, hij heeft ook de vijand verdreven. De vijand die hen onderdrukte en bang maakte, is verdwenen. Daarna zegt de profeet: de Heer, de koning van Israël, is in je midden. God is dus niet ver weg, maar hij woont bij zijn volk. En daarom mag het volk weten: je hebt geen kwaad meer te vrezen. Dat betekent niet dat er geen problemen meer komen, maar het betekent wel dat u niet bang hoeft te zijn, omdat God bij u is. Maar dan volgt er nog een bemoediging. Wees niet bang, Sion. Laat de moed niet zinken. De profeet weet dat het volk angst kent en moedeloos is. Daarom zegt hij: houd moed, wees niet bang. En dan komen de allermooiste woorden: de Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. God is geen koning die ver weg op een troon blijft zitten. Nee, hij is een held, een sterke strijder die voor u vecht. Hij gebruikt zijn kracht niet tegen u, maar voor u. Hij bevrijdt u uit de handen van de vijand. Maar het wordt nog mooier. Zefanja zegt: hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. God is niet boos en teleurgesteld op u. Hij is blij met u en verheugt zich over u. Het is alsof een vader trots is op zijn kind, of een moeder blij is als haar kind thuiskomt. Zo is God met u. Hij is blij met u. Dan staat er iets bijzonders. In zijn liefde zal hij zwijgen. Dat is dat Gods liefde er altijd is. Ook al voelt u die niet altijd. Soms is het stil. Soms hoort u Gods stem niet. Soms voelt u zijn aanwezigheid niet. Maar dat betekent niet dat hij er niet is. Zijn liefde is er ook in de stille momenten. Ook als u niets voelt of hoort, is hij er en houdt hij van u. En dan eindigt de tekst met een prachtige belofte. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. God jubelt over u. Hij is zo blij met u dat hij niet kan zwijgen. Het is een beeld van een vader die danst om zijn kind. Of een bruidegom die blij is om zijn bruid. Zo is God met u. Broeders en zusters, wat mogen we meenemen uit deze woorden? God heeft het vonnis over u weggedaan. U hoeft niet meer in angst te leven. Uw schuld is vergeven. U bent vrij. God is dicht bij u. Hij is niet ver weg. Hij is bij u op het werk.
Hij is bij u in uw gezin, in uw zorgen en in uw vreugde. Hij is er altijd. U hoeft niet bang te zijn. U hoeft de moed niet te verliezen. Want God is groter dan al uw problemen. Hij is de held die u bevrijdt. God is blij met u. Ja, echt waar. God is niet teleurgesteld in u. Hij verheugt zich over u. U bent zijn kind en hij is trots op u. Gods liefde is er ook in de stilte. Soms hoort u hem niet en voelt u hem niet. Maar dan nog is hij er. Zijn liefde is er altijd. En op zijn tijd zal hij weer over u jubelen. Laten we daarom vandaag jubelen. Echt jubelen. Niet omdat alles perfect gaat, maar omdat God bij ons is. Omdat hij ons lief heeft. Omdat hij over ons jubelt.

0: Laat ons bidden. Heere God, God van bevrijding, wij danken u dat u het vonnis over ons heeft weggedaan. Wij danken u dat u bij ons bent, dichterbij dan wij ooit kunnen beseffen. Vergeef ons dat wij soms bang zijn en de moed verliezen. Help ons te geloven dat u echt blij bent met ons. Dat u van ons houdt en over ons jubelt. Laat ons vandaag uw liefde ervaren, ook in de stille momenten. Vul ons hart met uw vreugde, zodat wij kunnen zingen en jubelen. Niet omdat alles goed gaat, maar omdat u goed bent. U bent goed. In naam van Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, luisteraars, laten wij deze dag ingaan met vreugde. God is bij ons. Hij is blij met ons. Broeder Ruto Paulus groet u allen en wens u een mooie vrijdag toe. Moge God, die over u jubelt, u vullen met zijn vrede en blijdschap. Tot morgen.
1: Body now you take my sira. Because enough for you.

0: 9 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you si wan soro, go one one thing na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, weri you condom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horo an face, we set you kong. Speciaal die de smadati u ap apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah,
4: yeah. Thank you, cause you keep on blessing.
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
0: Zranazani, Naskip, Navi.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo, en die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Direct for you, ultima hamak.
1: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom. Jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
4: Hallo, mijn naam is Hak. En ik luister naar Radio Shalom.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

aka ade prince pari fu you sabi abra award fu gado fu you kan feni da pasi fu doro na ini da konu kondre fu papa Jehova almakti vanuit a presidisi mi e condoler a samenleving a Surinaamse samenleving nanga a lasi fu a ex-president Chandrika Persat Santoki di Lasigwe den Adei Sampasa en we kondeler ook to den nabestaande den familie nanga de smadi de lontu en nanga a dede fu a mandisi lobby wang you sabi a grond tapu disi de wang grond tapu peumus mek ala wisan in orde fos we gwe libi a grond tapu disi omdati we no sap ote we gwe a de masra di ebo pal oteng en sana a day, sana a yuru, sana a minute, a seconde, san we e gwe libi a grond tapu disi mar mek we tek prakseri en nogmaals sterkte na de familie na Ibriwan Sma di bede lontu eng. Lobby wang, we godoro na a programma eni aboskopu disi, we abi furu fuchar konadoro, mar aboskopu disi ade shatu, en oktu we make muiti fukon oktu na tapu Facebook na wan programma pe misrefi sakona eni beeld en chari bonfuru leri konadoro vanuit de genade voor Gado, vanuit Bijbelboeken, we sachari leri konadoro, sang boom giwi fu we teki vanuit Bijbelboeken, en sang falsi, sang libisma e char konadoro, vanuit de egi prakseri, en sa epsa no no de, na enisran kondre na ina skin fu masra. Lobby wang, yabi furu sani sa epsa na ina skin fu masra. Luko we dena eni a pasa teng. So safri safri, we nader ating fu pasa nanga boom vreda. Lobby wang, goede vrijdag so boom. En eni attendati, dana masra Jesus Christus, gona a kruisi giwi, a pai fu wi sondu, en nanga ebrudu, a wasi ala wi sondu kring, so dat we bekan de free, en feni da libi fu tego, suma e accepteer en suma e bribi, sako knapu ondro a brudu disi, a diri brudu disi, en sa feni oktu yepi na papa Jehova almakti, en na eni den pasa teng, da e yere fa masra Jesus Christus be opo bakana dede, en abe fara op gona ini a hemelse geweste pe asidom na a let anusei fu a papa en grontapu de e fut bangi. Lobby wang, we takiti de abra a brudu fu Jesus Christus di tranga moro imri wan trasanina ini a grontap disi. Lobby wang, a brudu disi for lusu a her grontapu en a libinomo fu wika accepter. A brudu disi for lusu ala den bakap chinfuwi di dena pasi ekon de wansa no gebore ete a brudu disi wuro kongi den kaba ef den kombribi da de ka knapu veilig en de ka feni da libi futego so tronga en so dipi a brudu disi e woroko lobby wang dat meki not noti noman proti a brudu disi na wansei not noti noman gersi a brudu fu Jesus Christus not noti noman teki a presi fu a brudu fu Jesus. Tidede, yeshi na eni a evangeli, na eni grontapu, ma metaki spesurutu abrasranan kondre, yeshi fa libisma e poti a brudu fu Jesus Christus na wansei. Ook tuna eni a skifu masra, yeshi taki a brudu fu Jesus ne preki moro. Ala sei preki no no de, na soso profesi tussen haakjes, falsi profeties, ekonadoro, ala sotusma, opo leki profetina ina kondre disi, en de giwortu leki te sma e leisbuku te dei opo. Lobby wang,
Alla de sandisi, na so so vervalsing fu a evangelie, omdat Bible buku etak wan presi, ataki, ef we ne preki a woroko na a kruisi moro, dan we meki a evangelie trowan so so sani, lobby wan. Dat wan taki

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

Especial Guiris Massari Er Inuastri. E sabe, Trugal? Massra e Takanga me escreva assim, Irisi. A sor me taki, no stop for begi. Bika, Trugal ide ina feti ete, dan resultat no con ete, e mustang begi. Bika te resultat con dat wan taki, a feti conten ende. En terwijl je de in feti, in op notie voor de moro leki, tegen koning Jezus taki a feti na voor jou masra. Akse me kapotje ondro en vrij. Akse me ka haar je kros bekona en. Bika a feti na voor

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Boy, mijn klara ozo. Maar dat is een op prijs. Dus heb je het gekost, Lara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. You know, jere. Historex abuwa nieuw verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi dizi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Radio Shalom, je nationale gospelzender. Ayus de vitamine gasiking, sili ang ayeye. Radio Shalom, de gitentja voor 25 FM. A true inspiration.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
6: Vader, we danken u. We prijzen uw machtige naam deze avond. Heren, we vragen u, leid ons door uw Heilige Geest. Wanneer wij tijd nemen om te duiken in uw woord. Om te kijken wat uw woord zegt. Heren, geef ons verlichte ogen des harten. Geef ons de geest van wijsheid en van openbaring om uw recht te kennen. Heren, wanneer wij uw woord open doen, wordt licht verspreid. Heren, ik bid dat wij dat licht mogen aanschouwen. Heren, en bouw ons op vandaag. In Jezus' machtige naam. Leid mij door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Heeft u uw pen en uw papier bij u? Uw aantekeningen of uw tablet, uw telefoon? Heeft u een Bijbel? We gaan een aantal teksten lezen vanavond. En ik wil u vragen, wanneer u luistert of ja, wanneer u participeert in de Bijbelstudie, wil ik u vragen om de Heilige Geest te vragen om u te helpen om te luisteren, om te horen, om te verstaan. Amen. Amen. Het thema vanavond is genade, comma, verantwoordelijkheid en beloning. Genade, verantwoordelijkheid en beloning. Nogmaals, genade, verantwoordelijkheid en beloning. Broeder en zuster, als wij door genade gered zijn en God ons alles geeft wat wij nodig hebben, waarom spreekt het Nieuwe Testament dan zo vaak over inspanning, gehoorzaamheid, oogst, loon, verlies, kroon, beloning? Ik ga die vraag nog eens een keer stellen. Als wij door genade, iemand zegt genade. Als wij door genade gered zijn en God ons alles geeft wat wij nodig hebben, waarom spreekt het Nieuwe Testament zo vaak over dingen zoals inspanning, gehoorzaamheid, oogst, zaaien, loon, kroon, beloning? Lieve broeder en zuster, genade schakelt verantwoordelijkheid niet uit. Kunt u kijken naar iemand naast u? Zeg aan de persoon, genade schakelt verantwoordelijkheid niet uit. Luistert u goed? Genade maakt verantwoordelijkheid mogelijk. Pastor Jozef Zoon, Idepim dit hoor. Genade schakelt verantwoordelijkheid niet uit. Genade maakt verantwoordelijkheid juist mogelijk. Het doel van de studie is in drieën verdeeld. Aan het einde van de studie vanavond moeten we drie dingen begrijpen. Ten eerste, we worden volledig uit genade gered. En we kunnen onze redding niet verdienen. Amen. Wanneer wij het evangelie van redding prediken, prediken wij het niet op basis van verdiensten. Wanneer wij iemand voor het eerst gaan vertellen over de Heer Jezus Christus, zeggen wij, je kan gered worden als je gelooft in Jezus Christus. Je wordt niet gered uit goede werken. Je wordt niet gered omdat je goed bent of omdat je zoveel goede dingen hebt gedaan. Het is genade. Door geloof word je gered. Ten tweede, diezelfde genade, die very genade die ons redt, roept ons tot gehoorzaamheid, verantwoordelijkheid en trouw. En ten derde, God beoordeelt en beloont hoe wij omgaan met wat zijn genade ons heeft toevertrouwd. Oké? Vraag. Hoeveel van u gelooft dat we gered worden of gered zijn uit genade? Laat me uw hand zien. Iemand zegt amen. Oké, aan het einde van de studie vanavond moeten we op zijn minst herinnerd worden en begrepen aan het feit dat we vanuit genade gered worden. We worden volledig gered uit genade en we kunnen onze redding niet verdienen. Dat is één. Twee, diezelfde genade die ons redt, roept ons tot gehoorzaamheid, verantwoordelijkheid en trouw. Dus één, we worden gered door genade. We kunnen het niet verdienen. Twee, diezelfde genade die ons redt, roept ons tot gehoorzaamheid, verantwoordelijkheid en trouw. En drie, God beoordeelt en beloont hoe wij omgaan met wat zijn genade ons heeft toevertrouwd. We zijn op schema. Zusters daar achterop. Oho. God beoordeelt en beloont hoe wij omgaan met wat zijn genade ons heeft toevertrouwd. Dus we beogen om deze drie dingen uit te werken in deze studie. Dus, we geloven allemaal dat we gered zijn door genade. Amen. Amen. We kunnen onze redding niet verdienen. Dat eeuwig leven. Ja toch? Johannes 3 vers 6 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat eeuwig leven, onze redding, kunnen wij niet verdienen. Wiens van u, hoe moreel hoogstaand je ook bent, je kan het niet verdienen. Hoe goed je dan ook probeert te zijn, hoeveel goede werken je dan ook probeert te doen, je kan die redding niet verdienen. We kunnen niet genoeg bidden om gered te worden. We kunnen niet genoeg vasten om gered te worden. We kunnen niet genoeg geven om gered te worden. We kunnen niet genoeg goede werken doen om gered te worden. Christus heeft het volbracht. Christus heeft het volbracht. Maar nu de tweede vraag. Als alles genade is, maakt het wel uit hoe wij leven? Vraagteken. Als alles genade is, maakt het wel uit hoe wij leven en wat we doen? Maakt het uit of ik gehoorzaam ben? Maakt het uit of ik bid? Maakt het uit of ik mijn gaven ontwikkel? Maakt het uit als ik trouw ben? Maakt het uit als ik goede werken doe? Maakt het uit als ik mijn tijd, geld, mogelijkheden en talenten investeer? Want als het uiteindelijk niets uitmaakt, waarom staat het Nieuwe Testament dan vol, mijn broeder en mijn zuster, met woorden zoals zaaien, oogsten, lopen, wedloop, zoals apostel Naifa ons zo mooi heeft verteld in zijn prediking. Winnen, verliezen, volharden. Iemand zegt volharden. Nou, een tof zandapé. overwinnen, loon, vergelding. Zijn woorden die continu voorkomen in het Nieuwe Testament nog wel. Kronen, rentmeesterschap. Dus we gaan een beetje met deze spanning een beetje spelen vanavond. Aan de ene kant zegt de Bijbel, alles is genade. Amen. Aan de andere kant zegt dezelfde Bijbel, wat een mens zaait, zal hij oosten. We kunnen niet gewoon zomaar bepaalde dingen uitschakelen. Bent u met mij hier zo vanavond? Aan de ene kant staat er, zonder mij kunt gij niets doen, zegt Jezus. Aan de andere kant zegt hij, loop dan zo dat gij de prijs behaalt. Dus er is een prijs om te behalen. We gaan ergens naartoe en niet alleen die bestemming maakt uit, maar ook die journey maakt wel degelijk uit. De Bijbel zegt aan de ene kant, God werkt in u het willen en het werken. Aan de andere kant zegt de Bijbel ook, werk uw behoudenis uit met vriezen en bieven. Weet u wat dat betekent? Werk uw behoudenis uit met vriezen en bieven. Dat wil zeggen, als aan nog gewoon zomaar automatisme in doen zijn. Denk je wat ze in doen zijn niet. Dus dat ding gaat niet tussen genade of verantwoordelijkheid. De vraag is, hoe werken genade en verantwoordelijkheid samen in het koninkrijk van God? Amen. En ik wil dat we deze zin vanavond even goed vasthouden. We hebben het al gezegd. Nogmaals, genade schakelt verantwoordelijkheid niet uit. Genade maakt verantwoordelijkheid mogelijk. Laten we het samen zeggen. 1, 2, 3. Genade schakelt verantwoordelijkheid niet uit. Genade maakt verantwoordelijkheid mogelijk. Jullie zijn goede studenten, man. Oké, ten eerste, mijn broeder en mijn zuster, laten we allemaal goed begrijpen dat je niet gered wordt door je werken. Efeze 2 vers 8 tot 10. Mooie tekst. Efeze 2 vers 8 tot 10. Kunt u dat projecteren alstublieft? Deze tekst zegt het mooi. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. Kunnen we het samen lezen? Want door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een. Hou je punt. Nogmaals. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Verder. Niet uit. Opdat niemand. Nogmaals. Niet uit. Opdat niemand. Maar die tekst gaat verder hoor. Wist u dat die tekst verder ging? Miwan, ik versta maar contrast. Er is geen contrast. Wacht u weer, kon. Nee, ga door. Ga terug. Snel toen zie. Terug, vers 8. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Iedereen begreep dat. En dan verduidelijkt hij het in vers 9. Dus als je denkt dat je uit werken gered wordt. Ifaya. Want je wordt niet gered uit werken. En no one's maar kan skippie en make biggie fans revie. Maar het stopt niet daar. Kijk wat de volgende. Dus in één adem, in één ruk. Gaat hij door naar vers 10. En kijk wat hij zegt. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om wat te doen? Om wat? Wat te doen? Is je wel een spanningsveld, ja zo? We worden gered door genade, niet vanwege onze werken. Wanneer we eenmaal gered zijn, dan moeten we goede werken doen. As a matter of fact, nog erger, we zijn zijn maaksel in Christus Jezus Christus geschapen om goede werken te doen. En die goede werken zijn niet nu voorbereid, die goede werken zijn door God voorbereid. Waarvoor zijn ze voorbereid? Opdat we in die goede werken zouden wandelen. Dus we worden niet gered door goede werken. We worden niet gered door discipline. We worden niet gered door kerkbezoek. We worden niet gered door geven. We worden niet gered door bidden. We worden niet gered door vasten. We worden niet gered door allerlei, al deze toestanden. We worden gered door genade en door het geloof in Christus. Maar we kunnen niet stoppen bij vers 9. Amen. We kunnen niet stoppen bij vers 9. We moeten doorgaan naar vers 10. We zijn geschapen om goede werken te doen. Ziet u de volgorde? Dus de volgorde is niet goede werken, redding. De volgorde is redding, goede werken. Chronologie. Kan ik een amen horen? Dus we werken niet, luister goed, we werken niet om gered te worden. Amen. We werken niet om gered te worden. We werken omdat we gered zijn. Goede werken zijn niet de wortel van onze redding. Goede werken zijn de vruchten van onze redding. Kan ik een amen horen? Amen. Kan ik nog een amen horen? Amen. Dank u wel. Amen. Dit is me weer wat die jaar zo'n zuster. Zuster Marelva en de mensen helpen de predikant enorm. Broeder en zuster, wat God uit genade beschikbaar heeft gemaakt, wordt niet automatisch zichtbaar in het leven van iedere gelovige. Met dat ik hem toen zie snel, no? Moet ik dat herhalen? Wat God uit genade beschikbaar heeft gesteld, wordt niet automatisch zichtbaar in het leven van iedere gelovige. Ik ga het langzamer zeggen. Wat God in genade ter beschikking heeft gesteld, wordt niet automatisch zichtbaar in het leven van de gelovige. Als ik aan twee mensen, laten we zeggen, twee Michi, two young boy, tranga, potentie, en migiden, toepies grong, in genade. Eigenlijk, te migiden apies grong, migiden groente. Ik heb ze groente gegeven, vrucht. Maar alleen is het nog niet zichtbaar. Ik heb ze grond gegeven. Ik heb groente, ik heb siri. In Assiri, a fructude. In Assiri, a groente. A wang, ala tu kis grong. Ala tu ap zonlicht. Ala tu ap regen. A wang, e opo ala manteng, roka grong. Atrawang is don't up in hoge en droge. En hij praxeert dat. Amas bless me, ba, mi nou blessis, mi nou bless man. Mi kies daar genade, ba. En asan, monyang, want grong, mi kies wang grong, dus monyang. En de awang sa is don't up in hoge en droge. En luka trawang, fa e roko so tranga. Prana grong, roka grong, nata grong. En te uiteindelijk atrawa en yam a gruntu nanga a vrucht. Da a wano obene atrawang. A wano e jarusu tapa atrawang. E wan jarus mang na wa kir mang. Zo hebben wij allemaal. We hebben allemaal, mijn broeder en mijn zuster, toegang tot het woord van God. Dat ding is zo makkelijk geworden in deze eeuw. Ook al heb je geen hardcopy, je hebt een telefoon, je hebt een Bijbel. En niet gewoon één Bijbel, je hebt honderden vertalingen in een kleine telefoon. Je hebt NBG, het boek, King James, Amplified, Basis. Je hebt een Bijbel, schrijf je bijna, ik kan gelukkig Grieks, naar Hebreeuws. Die Stranatonge Bijbel heb je zelf. Dus elke gelovige heeft toegang tot Gods woord. Maar niet elke gelovige leeft wijs. Iedere gelovige kan bidden. Maar niet elke gelovige ontwikkelt een gebedsleven. Kan ik een kleine ouw horen? Iedere gelovige heeft door genade het vermogen ontvangen om te vergeven. Maar niet iedere gelovige kiest ervoor om te vergeven. Iedere gelovige heeft mogelijkheden om te dienen, maar niet iedere gelovige dient. Iedere gelovige heeft tijd ontvangen. Maar niet iedere gelovige is een goede rentmeester over tijd. Dus de vraag is niet alleen wat heeft God aan mij gegeven. De vraag is, wat doe ik met hetgeen God aan mij gegeven heeft? Het is een best simpele studie, maar laat de simplicity van de studie u niet misleiden. Kan ik nog een amen horen? Genade heeft ons gered. Maar genade leert ons ook hoe te leven. Titus 2 vers 11. Ook een mooie tekst. Titus 2 vers 11 en 12. Schrijft u die teksten op, zodat u ze achteraf weer kan bekijken. Titus 2 vers 11 tot 12. En eerlijk gezegd, ik heb bij het lezen, bij het opmaken van deze studie, heb ik mezelf betrapt dat als ik deze tekst citeer, Pastor Jozef Zoon, dat na zo'n gedeelte die ze me citeer. Wie kent dat? Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, alsof er een punt daar is, toch? Vaak genoeg citeren we het tot hier. Heb ik een getuige? Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Maar er is een komma, die tekst gaat door. Gaat door. Om ons. Is je zei ja zo? Dus die genade Gods is verschenen. Het brengt heil voor alle mensen. Maar die genade is ook niet alleen om ons te redden, maar om ons op te voeden. Hoe op te voeden? Zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig waar. Ja, tapa agrontapuja zo. Agrontapuja. Dus die heilbrengen voor alle mensen is niet alleen voor voor de eeuwigheid. Die heilbrengen, die genade die heilbrengt voor alle mensen is ook om ons op te voeden. Hoe? Zodat wij de goddeloosheid, den takru tot wicked fasi, den takru los toe, verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld. Laat me een kleine. Hoeveel kunnen getuigen dat genade u heeft opgevoed tot zover? Ja, toch? Dus genade heeft ook een opvoedende functie. Genade is niet alleen een reddingsfunctie. Eigenlijk, if you look at word genade, om in functie deen genade. We hebben genade ontvangen. Dus genade redt, maar genade voedt ook op. Luister naar deze. Genade roept, kom zoals je bent. Maar diezelfde genade zegt daarna, je hoeft niet te blijven zoals je bent. If yap takrumaniri, kom. If je uru, kom. If je furu, kom. If je kosi, if je mofo doti, kom. If je never draag, kom. In een vergeef, kom. Heer die je kroetangasma, kom. Maar als sem genade dat die, en pot is dong. En tegen dat ik in verander. En met gia vermogen verander. In af kosmoro. In af takismator moro, hoi grisma. Dat is genade, broeder, is genade. Want hoeveel van ons kunnen getuigen van, hé, we hadden niet gedacht dat we sommige dingen konden nalaten. Om bepaalde dingen na te laten, ben moeilijk. Maar om morgen genade ego om nangayu, genade in rokotapi, wordt het opeens ietsjes gemakkelijker om je mond te houden per iwan kosi. Iemand zegt genade. Ik denk dat we onderschatten gaan. Iemand zegt genade. Want kan de asmasas doen hij zei, heeft genade door bij vinding. Kan je nu abe trapi doikba. Heb ik een getuige hier zo vanavond? Dus genade neemt ons aan, maar genade vormt ons ook. Amen. Genade geeft ons een nieuwe positie, maar genade wil ook een nieuwe levensstijl voortbrengen. Ja toch? Genade, luister goed, is niet het tegenovergestelde van inspanning. Genade is het tegenovergestelde van verdiensten. Dus met andere woorden, we kunnen niets verdienen bij God. Maar dat betekent niet dat we niets hoeven te doen. In Korinthe 15 vers 10. Is dat woord van God niet heerlijk? In Korinthe 15 vers 10. Luister wat Paulus hier zegt. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 10. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Met andere woorden, er is een mogelijkheid dat die genade die God ter beschikking stelt te vergeefs is. Dus hij zegt, zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen. En let op, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Dus het lijkt op een tegenstelling. Hij zegt, ik heb harder gewerkt dan alle mensen. En in diezelfde adem zegt Paulus, doch niet ik, maar die genade, Gods genade. Dus wat deed die genade met Paulus? Genade maakte hem niet passief. Kan ik even praten tot een paar luie mensen? Ze zijn niet hier zo. Ze zijn waarschijnlijk ergens ver. Genade maakt ons niet passief. Genade maakt ons niet lui. Maar genade maakt ons juist productief. Iemand zegt productief. Amen. Genade maakt ons niet lui. Genade maakt ons juist krachtig. Zoals we zien bij Paulus. Paulus tak mi roko trangamoro alas majaso. Maar niet ik zelf, maar die genade. Genade maakt de inspanning mogelijk. Genade schakelt verantwoordelijkheid niet uit. Kent u dat nog? Kunnen we het herhalen? Genade schakelt verantwoordelijkheid niet uit. Genade maakt verantwoordelijkheid. Dank u wel. Geef jezelf een applaus. Kom op, geef jezelf een goed applaus. Doe
5: zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
0: Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.
2: Me want to thank you. Me want to make you sabi that me love you too.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België. Ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. U krijgt dus weer de gelegenheid om radio met ons te maken door te bellen of te appen naar de studio. En dat kan tot 2 uur. En dan mag je je groeten, bemoedigen, feliciteren en natuurlijk je pokoes aanvragen. Het is de vrijdag van 7 augustus 2026. Ik ben Leandro Martos Uwitjo en ik heet u van harte welkom in deze editie van The Happy Hours. Dus ik kijk uit naar uw aanwezigheid, zodat we weer samen van de heren kunnen getuigen en hem kunnen uitdragen live vanuit het station waar Christus centraal staat. Ik wens u alvast een fijn weekend. Ja, we luiden het weekend in en we sluiten de werkweek af. Dus welkom erbij. Laten we elkaar weer bemoedigen en tot zegen zijn. Nou, we gaan van start, want mijn kick-off vandaag die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy. Kijk dat

Merci Genoa. Too Many Reasons, de kick-off van vandaag. En ze staat vanavond live in de Live Entertainment Center. Dat is het voormalig Flamboyant Park. De deuren gaan open om 6:30. Dus als je vanavond wil genieten van een goede gospelconcert, dan moet je zijn in de Live Entertainment Center. Dat is daar de Hermitage. Nou, welkom erbij. Dat is onze kick-off van vandaag. Hiermee starten we de happy hours voor vandaag. Ja, de lijnen die staan open. Dus welkom erbij. We doen het live vanuit de FM 945. Je mag bellen of appen. In elk geval mag je groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen.

0: de mensen over straat. We groeten de mensen op het werk. Al de mensen die ons live streamen via onze website vanuit het buitenland. God bless you too. U bent van harte welkom. 422650. Dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Nogmaals 875-5358. Goedemiddag Leandro, Radio Shalom en alle luisteraars. Ja mensen, vandaag zijn we samen om de weekend door te gaan. Komen jullie, laten we het samen doen. Hey, welkom erbij Fredio. Goedemiddag broers en zusters, een gezegende middag komt van Philomena. Ja, God zegen Nisha. Fredio die heeft ook via app deelgenomen. Welkom erbij Washini. In elk geval ieder die meekijkt en luistert, enjoy the radio. Goedemiddag broeder Leandro, God rijk gezegen aan u en aan de families van Raja Shalom. En ook gezegend weekend met de dag der Javaanse immigratie. En ook de groeten alle broeders en zusters. Mijn bemoediging luidt, Korintië 10 vers 13. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Amen, graag dat lied afdraaien. You raise me up. Fijn weekend, many thanks and the blessings. Ja, het is de happy hours mensen, dus u doet het samen met ons. We maken samen radio van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur krijg je alle aangevraagde songs. Dus welkom. De felicitaties voor al de mensen die dit weekend iets te vieren hebben. De jarigen, de anniversaries. Ik wil nogmaals Ian en zijn vrouw van harte feliciteren. Ze waren gisteren 5 jaar getrouwd. Dus hun 5e anniversary. Ja, ik had geen melding binnen gaan net. Het was me ook kon gaan. Dus alsnog de felicitaties voor Ian en zijn vrouw met hun 5e anniversary.
1: Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?
0: De blessings voor al de mensen die afgestemd zijn.
1: De schepper van
0: de Heer is in ons midden door de ontvang de zegen.
1: Er is geen doorgronding van zijn.

0: Goedemiddag, shalom familie en broeder Ian. Felicitaties aan alle jarigen. En boge boge blessie voor brada Ian met zijn anniversary. Een mooie dag met zijn vrouw en dochter. Dat liefde en trouw ze niet verlaten. Gezegende weekend. Mag ik het nummer van broeder Ian aanvragen voor alle luisteraars en speciaal voor hem. God zegen u en familie ook. Den Haag luistert groetjes van zuster Sietje. De blessings richting Den Haag.
1: Zelfs jonge mensen zullen moe worden.
0: Dit is muziek uit Nederland.
1: Als jonge mannen zullen struikelen.
0: DJ Howard D.
1: Die op de Heer vertrouwen zullen.
0: Met nieuwe energy terwijl je mag bellen of appen.
2: Je loopt maar wordt niet moe. Ren maar raakt niet uitgeput.
1: Want u geeft nieuwe energy. Nee, we vallen niet.
0: Goedemiddag, ik doe de groeten aan mijn mama Jenne, Saya, Saira, Marietje, Jesha en alle luisteraars. Gefeliciteerd broeder Ian en zijn vrouw met hun Annie. Graag afspelen dat lied Usain Mine en Chanok Lobby. Groetjes kom van Shuenga.

0: Enjoy the station with the right inspiration. At is niko radio, at is niko entertainment. Now we represent the kingdom of God. En waar Jezus is, daar is leven en overvloed. En dat zeg ik niet gewoon omdat het een versje is of omdat het een bijbeltekst, maar het is een belofte van God. En dat is wat de Bijbel anders maakt. De Bijbel zit vol met beloftes van God. De Bijbel wordt, is niets anders dan het woord van God. En God is geen God die liegen zal. Dus je mag het vertrouwen. Je mag het geloven. Je mag verwachten dat wat de Bijbel zegt de waarheid is. En als je inderdaad gelooft, dan zul je de wonderen ervaren. Je zult de grootheid ervan zien. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om erbij te komen. Dus je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Kan op 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Johannes 4 vers 16. En wij hebben de liefde onderkend en geloof die God jegens ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Dat is Johannes 4 vers 16.
1: Want God gaat door met ons als een ritme van een beat, heartbeat, boom, boom, boom.
0: Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. De kinderen die het gehaald hebben. Geniet van je vakantie. Een fijn weekend aan u allen toegewend.

0: We willen ook de felicitaties sturen richting Ali. Die is vandaag jarig. Dat is een van de trouwe volgers via TikTok. God bless you, Ali. And enjoy your day. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom erbij.
1: Ik wens allen alvast een prettig weekend. En ik vraag deze plaat aan van Grote Naam.
0: Grote Naam van Howard D.
1: Jawel.
0: Oké, staat voor jou genoteerd.
1: Voor ieder.
0: Abon, bedankt voor het bellen.
1: Ja. Opoio aan van Wijsjanamai.
0: Oké, staat genoteerd, brother. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, geniet ervan en tot de volgende keer.
1: Dag, broeder.
0: Abon, brother, bless.

Middag broeder, vandaag zijn het echtpaar Leo en Gerda Smelts Watkin met hun... Laat me dit goed lezen hoor. Middag broer, vandaag... Feliciteer ik het echtpaar Leo en Gerda Smelts Watkin met hun 45ste anniversary. Mogen de heren beide zoveel jaren samen bij elkaar houden. De felicitaties, God zegen. Een gezegend weekend voor ieder.

Psalm 143 vers 1, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter oren, antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid. Dat is Psalm 143 vers 1. Ja, je mag natuurlijk groeten, bemoedigen, feliciteren. Dat is de bedoeling hier bij Shalom FM en in de happy hours. God zegen, broeder Lea. Graag, ik verlang naar Jezus. Voor ieder die afgestemd is. Een gezegend weekend aan u allen.

Bro, speciaal Odi voor de vakantiegangers, Surinamers, opletten op de highway. Highwegen. na Engels, Moxie, Nederlands, snap je. Goedemiddag, broeder en shalom.

0: Met Gadu Yepimi. En wij allemaal hebben zo hulp nodig. En het is normaal, mensen, als je God een keertje moet zeggen: Heere, help me. Ik heb het te bon gemaakt. Of Heere, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Of Heere, ik ben misleid geworden. Heere, ik was nonchalant. Want dat is wie wij mensen zijn. En we kunnen soms lelijke beslissingen nemen. We kunnen lelijke fouten maken. We kunnen keuzes maken met negatieve gevolgen. Soms bewust, soms onbewust. Maar wij mensen, we hebben met heel wat te kampen. En daarom geeft God ons de Heilige Geest. Daarom geeft Hij ons zijn woord. Als een wapen. Als een middel om dicht bij God te leven. Dus het ligt aan u wat u wilt doen. Als u bereid bent om uw kruis te dragen vandaag in Christus te volgen. Denk eraan, het is elke dag weer een nieuwe keuze die jij moet maken. Want jij bepaalt wat je doet met je dag elke dag. Tideika wakabaka masra, matamara in absin. Tamara iwandu tratrasani. Ja, ook daarmee hebben we elke dag te maken. En daarom aan Bijbel het dat wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen en hem elke dag volgen. Want soms krijgen we rare gedachten. Soms worden we verleid. Soms krijgen we, weet je, aanbiedingen die niet van de Heere zijn. Sorry, broeder. Ja, nee, niet erg hoor, Chisa. Fout is menselijk. Dus ik wenk alleen dat jullie me helpen. Neem alsjeblieft uw tijd om te WhatsAppen, mensen. Alleen dat Minaf ontcijfer Noah Ebja. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u goedheid van God afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Dus mensen, luister. Alina, happy hour als ze in Royal Torarica zijn. Voor de rest niet. Beste, u krijgt de groetjes van Ian. Hij is lekker zijn anniversary aan het vieren. De groetjes richting Royal Torarica. Mokotekwa, wa wafel dappe. Hey, geniet van je dag, brada. En natuurlijk ook de groetjes voor jou en je vrouw. Een fijne anniversary. Roberto Jagru, welkom erbij, brada. Ja, je mag je vraag stellen als het betrekking heeft op de uitzending. Mag je het gewoon ook appen naar de studio, zodat we het in de uitzending kunnen behandelen. Met de studio, goedemiddag. Ja, God bless you, bless you. Wat is het verschil tussen geest en ziel? Ja, dat is een hele mooie en belangrijke vraag. Je ziel is je karakter, is je persoonlijkheid. Vanuit je ziel voel je. Vanuit je ziel, weet je, daar is eigenlijk je persoonlijkheid, je karakter. Want je bent een persoon in een lichaam. De Bijbel zegt, we wonen in een artsentent. Weet je, het lichaam is van stof gemaakt. Dat is arts. Maar de persoon die je bent in dat lichaam is je ziel. En dat wordt behouden. De geest is wat je doet leven. Die geest komt van God. En daarom was mij dede a geest ik wil ben toch? Dus die geest komt van God. Dat is wat je doet leven. Daarom had de Bijbel het dat God had de mens geschapen. En hij blies de geest over de mens. En dat is wat de mens doet leven. Dit is wat eigenlijk alles om ons heen. Gewoon tot middelen maken. Gewoon tot dingen. Was toeren de janam fitsee. Maar anap je dat me kan hij libi. A standaard staat deja. A de. Het bestaat. Maar het leeft niet. Het heeft geen geest. Zolang was aan kies wan je. Hij libi. Dus ik hoop dat ik je vraag heb kunnen beantwoorden hoor, brada. Maar dat is het verschil. Je geest doet je leven. Want if a geest no de enoma libi. En die geest komt van God. Daarom neemt hij wanneer hij het wil. En hij plaatst het en wie hij wil. En daar heb je nog niet over de Heilige Geest. Die geest is wat de mens doet leven. Maar daarnaast heb je ook nog de Heilige Geest. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Ja, ik wil een plaat bestemmen.
0: Welk lied mag het zijn?
1: Farai Adinda, Megobari Aning voor Jezus na Nvuka.
0: Ashwitine Gadu.
1: Yes!
0: Oké, genoteerd.
1: Oké.
0: Was dat hem?
1: Wat zei je?
0: Was dat hem?
1: Ja, dat is het.
0: Oké, oké. Geniet ervan.
1: Oké.
0: Okay. Abo, bless
1: you. En ook voor jou daar in de studio.
0: Ja, dankjewel.
1: Blessie.
0: Ja, mensen, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We groeten Orsina Singokario. Dag Orsina, welkom erbij. Nou, Roberto, mi breti tak, ik ben blij dat ik je antwoord heb kunnen geven. Goedemiddag, brother Leandro. Mogen de heren met u allen zijn en de totale Shalom crew. Brother Clifton groet vanuit de Home Connection aan de Indira Gandhiweg. Mag ik een plaatje aanvragen van Kenya Domini en Pastor? Waakzaam naar uw keuze. Mijn tip voor vanmiddag is: drink zoveel water. Let op alles. Oké, is voor u uit huis vertrek. Ja, want we naderen de warme dagen zijn aangebroken. Dus drink genoeg. Dat is een hele goede tip. En temetak drink je minetak sopier, hè. Drink genoeg water. De blessings en de felicitaties voor alle jarigen. We feliciteren nogmaals onze Ian en zijn vrouw. Die zijn vandaag, die waren gisteren 5 jaar getrouwd. Dus een 5e anniversary voor Ian. In elk geval het echtpaar Murazim. Olly is vandaag ook jarig, dus de felicitaties richting Olly. Ik weet dat hij nog meekijkt. Maar in elk geval, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We doen het samen, mensen. We doen het samen tot 2 uur. Dus kom er gewoon bij. U bent een zegen. U bent een getuigenis. U bent een wonder. EP met Mie Fondo. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio.

Het is nog altijd de radio vanuit Paramaribo. Jouw eigen gospelstation. De FM 945. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Dat wil dus zeggen dat u met ons radio mag maken. U mag bellen, u mag appen, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Middag, iedereen die luistert, van mijn kant wil ik getuigen dat God goed is. En voor ons allemaal, ongeacht wie je bent. Daarom wil ik dit delen. Gods licht omringt ons, Gods liefde omhelst ons. Gods aanwezigheid waakt over ons. Gods kracht beschermt ons. God staat ons bij. Daarom ben ik gezegend met zijn genade. Fijn weekend en ik feliciteer iedereen die iets te vieren heeft. Groetjes aan ieder. En dat komt vanuit Crevia. Mama Marten is ook afgestemd en geniet van de happy hours. We zijn het op 2 uur met...

0: De blessings voor de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. We groeten de mensen in de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. De blessings voor al de mensen die gaan door moeilijkheden en uitdagingen. Het leven met de Heer gaat gepaard met uitdagingen, mensen. Je moet weten dat het moment dat je de Heer hebt aangenomen, je in een gevecht terechtkomt. Je komt in een strijd terecht. Want je verklaart de duivel de oorlog. Want hij was eerst de baas over je. Hij had eerst je toekomst in handen. Je ziel had hij in handen vanwege de zonde. Want de zonde, de loon van de zonde is de dood. En daarom hebben we allemaal Jezus nodig als verlosser. Hij alleen kan je bevrijden van zonde. Je kunt jezelf niet bevrijden van zonde. De man tak wa kouno malusis refate. Dus we hebben de Heer als verlosser nodig, als redder, als Messias. En alleen in hem heb je de overwinning over de zonde en over dood. Daarom heb je beleid dat wie Jezus heeft, die zal leven ook als sterft hij. John Samuel die zegt, yes brother Leandro. Je broer John Samuel groet. Welkom erbij brother en geniet maar van de uitzending. Het is de Happy Hours live op deze vrijdag. Van 7 augustus, dat was Limo Blaze met Mind. We gaan naar de oude doos terwijl u mag bellen of appen. De lijnen die staan open, mensen. Voor de mensen op TikTok, de nummers staan genoteerd. En als je net bent ingeschoven op de radio, 422-650. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Wij voetballen samen met de Generals op Sousus. Ja, dat Mim Shafissi, ja, broer. Mim Shafissi. Ik ben slecht met namen onthouden. Ah, ik moet vaker met je opstap dan me onthouden. Nee. Ik moet echt lachen. Weet je, we zijn... waar we nu wonen, we zijn 7 jaar terug. Ja, 7 jaar terug zijn we verhuisd naar waar we nu wonen. En ik heb, weet je, je maakt kennis met je buren. En ik heb intussen relaties gebouwd met enkele van ze. Maar ik heb een buurjongen daar. Echt, amanalik, mipchim brada. Ik kan altijd op hem rekenen. Zolang ik iets nodig heb, kan ik hem altijd iets vragen. Hij staat altijd klaar en hij doet het heel graag. Vooral toen mijn been in gips was, was hij echt daar om me te ondersteunen. Weet je, iets dat ik waardeer, omdat je zoiets niet makkelijk vindt. Maar weet je, ik kende hem bij zijn bijnaam. En dat vanaf het begin. Dus op een dag zaten we, hoe ben ik aan presie, dat was don't talk in awagi. Dus dan kies mijn schrift dat ik in sabaman is nee, dat pas na 7 jaren vraag ik hem, mama, hoe heet je eigenlijk? Dan heb ik ontdekt dat ik hem op een bijbelsnek. Spreuken 24 vers 11 tot 12. Red hen die ten dode gegrepen zijn. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Wanneer gij zegt, zie, wij wisten dit niet, zal hij die de harten doorzoekt het niet merken. En hij die op uw ziel let, het niet weten en de mens naar zijn doen vergelden. Goeiedag broeder, een fijn weekend aan ieder die luistert. Graag unending join voor de luisteraars. Afzender Naomi Bonte. Dag Naomi. Wacht, ik wil die tekst van daarnet weer opnieuw lezen. Mij lees wat samen, mijn verstand samen lezen. En je kan de Bijbel niet lezen, dan begrijp je niet wat je leest. Ja, brada, ja. ik ga die tekst nogmaals lezen. Red hen die ten dode gegrepen zijn. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Wanneer gij zegt, zie, wij wisten dit niet, zal hij die de harten doorzoekt het niet merken. En hij die op uw ziel let, het niet weten. En de mens naar zijn doen vergelden. Laat me even een andere vertaling openslaan om die tekst beter te begrijpen. Ja, if je niet begrijpt wat het kan gebeuren, mensen, omdat de Bijbel geschreven is vanuit een hele andere cultuur dan wij kennen. De Bijbel is geschreven in een hele andere taal dan wij spreken. Dus je moet echt gaan onderzoeken, teruggaan naar de tijd om bepaalde zaken te begrijpen en die boodschap te snappen. Met een studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die radio van u kan een beetje zachter. Ja, God zegen u hoor. Ik vind het jammer dat er zo wordt neergelegd, maar goed. Broeder of zuster, leg alstublieft niet neer, want met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, de persoon heeft weer neergelegd.

0: Met de studio, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, ja, wie hebben we aan de lijn?
1: Mag ik dat laten uitspraken?
0: Ja, tot u praat ik.
1: Tot Jelisa.
0: Jelisa, zeg het maar, welk lied wil je horen?
1: Mag ik ook niet van mevrouw?
0: Nog een keer, ik hoor je onduidelijk.
1: Mevrouw Silas.
0: Nog een keer?
1: Mevrouw Silas.
0: Mevrouw Silas.
1: Silas.
0: Ik hoor je onduidelijk, kan je een beetje
1: luisteren? Mevrouw Silas.
0: Nog een keer?
1: Mevrouw
0: Sinwo. Mercy Sinwo?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Staat genoteerd voor jou.
1: Dank u.
0: Alsjeblieft.
1: Dank u.
0: Oké, okay, blessie.
1: Blessie.
0: Ja, doei doei. 422-650 is waarop je mag bellen of appen naar de studio. Nee, je mag niet appen via 422-650, want je appt TWR aan Hugo. Je appt gewoon via ons WhatsApp-nummer.

En toen zei Freddy ook die Stranantongen Bijbelversie gestuurd. Je hoopt dat ik me versta maar die zwang. Je hebt dus maar die ding wani seni gokiri fusoso. Du ala sa yuman du fu yepi ding. No takimi no ben sabi, bika awan di e ondro suku de ati, sabi awan di e luku yu. E shi en a e pai libis ma fu den sani di ding e du. Dat is Spreuken 24.

De lijnen die staan open, mensen. Wat groeten, Iwan. Ja, welkom erbij, Iwan. We doen tot 2 uur de happy hours, mensen. Dat wil zeggen dat u nog mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open tot 2 uur. En om 2 uur gaan we naar de verplichting.

Forrest Frank met You're Always Better. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur krijg je de pokoes. So keep it locked on and enjoy. Shalom FM.

0: wo suka text Ivo. Ik heb hier NIV 9 Engelsman. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom erbij.
1: Na lange tijd weer.
0: Ja, alstublieft.
1: Ik wil weer tellen. Ja, en ik feliciteer alle jarige. En ik wil feliciteren ook voor de collectief met de 5-jarige anniversary. Dat we een fijne tijd mogen hebben. En iedereen is ook wat te vieren. Geschiet de dag voor je verder. En voor iedereen die luistert, ik wil graag een lied aanvragen van Peter Domini.
0: Ik hoor u onduidelijk, Boymans. Ik hoor u echt ver.
1: Nou?
0: Ja, met de echo, dus ik weet niet waar het aan ligt.
1: Is er een nieuwe telefoon, dus misschien vandaag.
0: U bent op luidspeaker, no?
1: Oh.
0: Ja, als u op luidspeaker bent, dan... Ja, dan komt u heel ver over.
1: Oh, dus dan moet ik het wel schakelen.
0: Ja, dus net als zoals u gewoon belt, dan zouden we u beter horen, helder.
1: Oké.
0: Ja, ja, maar op luidspeaker, dan gaat u een beetje op een afstand... Maar goed, welk lied wilt u horen?
1: En de Soso Grantangi.
0: Nog een keer?
1: Soso Grantangi.
0: Soso Grantangi van Peter Domini. Ja, oké, staat genoteerd. Blessie. Ja. Hey, mama Cornelie, op aan je telefoon. Dus waarschijnlijk een gebruik. Weet je, het is handiger hè, als je een luidspeaker gebruikt. Want je kapot dat telefoon aan precies gewoon dat je belt. Maar het probleem is, je, vooral als je die telefoon te ver zet, dan ben je een beetje op afstand. Maar als je het normaal houdt, dan kom je wel duidelijk over. Ja, mensen, alles heeft voordelen en nadelen. Leandro, na zoveel jaar nog steeds sterk in het evangelie.

Confarini, Remy the Sale. Ja, nou, we kiezen daarvoor, ja, Rabarada. Voor mij is het het grootste voorrecht. Ik bedoel van, is er iets beters om voor te leven dan voor de Heer? Dus we gaan door, hè. En ik denk dat we eens na 20 jaar, 30 jaar, we gaan door. Voor mij is dit gewoon het grootste doel om voor te leven. There is no bigger honor. De brief van Paulus aan de Efeziërs, dus Efeziërs 6 vers 1 tot 3, Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, dit is immers het eerste gebod met een belofte, opdat het u wel gaat en gij lang leven op aarde. Ik zei dat ik die ene tekst even zou zoeken in een ander hoofdstuk of een andere vertaling. Dat is Spreuken 24 vers 11 tot 12.

0: Oh, zie je toch? Zie je, in MBG verstond ik die tekst nauwelijks. Ik kon het niet begrijpen. En ik heb het boek opengemaakt. En het is een beetje verstaanbaar. Het is een beetje duidelijker. Ik lees het boek normaliter niet, omdat het, zou je kunnen zeggen, ik vind het te ver van de context. Dus MBG is meest betrouwbaarder. Maar het probleem is, er wordt oud-Nederlands gebruikt. Dingen zoals gij en de zinsconstructie is niet zoals we vandaag praten. Vandaar dat hij een beetje moeilijk is om te begrijpen. Maar als je even niet uitkomt, dan maak je even een andere vertaling of taal open. Maar goed, laten we gaan naar Spreuken 24 vers 11 tot 12. Bevrijd hen die weggeleid wordt om gedood te worden. Doe alles om hun leven te redden. Als je zegt, ik kan er ook niets aan doen, zal God die de harten ziet en de diepste beweegredenen kent, dan niet beter weten, want God zal de mensen vergelden naar wat zij hebben gedaan. Zie je, dat is beter te begrijpen dan die eerste tekst die werd opgestuurd. Maar ik ben natuurlijk dankbaar. Ik ben blij voor al de mensen die een bijdrage leveren. Nee, serieus, jullie maken de happy hours wat de happy hours is. Dus bedankt voor jullie participatie. Dankjewel dat jullie meedoen. Ja, welkom erbij, zuster Oshina. Ona, zuster Oshina, bij Belbelkom. U mag bellen, maar als u belt via WhatsApp, kunt u gewoon luisteren via de telefoon. U hoeft niet te luisteren via de radio. Dat doe je alleen wanneer je belt via de vaste lijn. Want via de vaste lijn gaat u ons niet horen via de telefoon, maar wel via de radio. Maar dan geen internet, gewoon radio. Want als je via internet luistert, dan kom ik pas na een paar seconden bij u te horen. Dus dan gaat er een gap ontstaan in dat gesprek. Mensen, het is 16 minuten voor 2. Goedemiddag. Het is nog altijd de Happy Hours live vanuit de FM 945. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan groetjes voor de mensen die meekijken en luisteren via TikTok. Middag, broeder Leandro, alvast gefeliciteerd met de dag van de Javaanse immigratie. Zondag en inheemse dag van mijn Indiase broers en zusters. Graag de pokoe gado no amboon day. Ook gado no amboon gado. Een happy weekend voor de hele Shalom crew. Grace. Ja, inderdaad, zondag is, omdat, van het apart zondag toch. Dat bijna in de viering, want alle zondag is al vrijdag. Maar in elk geval, zondag is Javaanse immigratie en de dag der inheemse. Met de studio, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag, Leandro Vigo.
0: Ja, bless you, welkom in de uitzending.
1: Hi.
0: Mm-hmm, zeg het maar.
1: Hi, me wensi. Me wensi ala desma sabwa san kufirit de geslaagde anga alasma de desma san over na de verjaarma. Matan tof mi se verjaarit ide o.
0: Oi verjaarit ide no?
1: Me veristere ook tu.
0: Is it all? You mag firi o te ifo ya da mi no mag firi o te mekis kado. Ano bunto? Eh? Fred, yo dus you mag bepaal o te ifo ya da mi no mag bepaal o te mekis kado. Amai share yo.
1: No, ma. It's important,
0: but... You can for yari that may take the cadeau give you.
1: No, I don't mean for
0: yari. Wie is jarig?
1: Een tante van me.
0: Oh, je tante is jarig. En hoe heet je tante?
1: Ja.
0: Hoe heet je tante?
1: Keurlin. Keurlin. Ze is vandaag 30 geworden.
0: Keurmin.
1: Geurnie.
0: Oh, Geurnie.
1: Yes.
0: Oké, Geurnie is vandaag 30 geworden.
1: Ja.
0: Oké. De felicitaties vanuit de Happy Hours.
1: Yes.
0: Oké. Zal ik ook aan draaien, die tante?
1: On birthday music.
0: Oké.
1: Staat
0: genoteerd.
1: En eentje voor jou en eentje voor mij. Ik kan je maar een voor dingen... Hallelujah. Call the name of God. I'm English spoken. I'm not supposed to speak well.
0: Suke gim de sending gim.
1: Yo, mi suka na musina lingkod.
0: Abu, Sedi.
1: It's good.
0: Okay, bless you and feel like super sir.
1: Thank you.
0: Abu. Goedemiddag, shalom familie en uw broeder Leandro. Bogo bogo blessie voor broeder Ian met zijn anniversary. Aan ieder die iets te vieren hebben. Alvast een gezegend weekend en groetjes uit Leerdam, Sumi. Ja, de mensen genieten mee vanuit Nederland. Ik was laatst in een soort christelijke conferentie of conversatie op TikTok. En de persoon, of ja, een van de zusters herkende mijn stem. Hij zei, oh, jij bent Leandro van Shalom. Ja, jullie worden veel beluisterd hier, hoor. En natuurlijk vind je het fijn. Want het zou een ramp zijn als je radio maakt en niemand luistert. Want uiteindelijk doe je het om beluisterd te worden. Je doet het dat mensen je horen. En dat mensen graag...

Brother Leander, ik wens mijn brother Ian Vijfmaal 25 jaar extra liefde, verstandhouding, begin en zegen met zijn lieve vrouw naast hem. Alvast een blessie inheemse dag en de dag van de Javaanse immigratie. Dus a weekend is me wanya een berkat nang a wan pepere watra. Een pepere watra met kasavo brood. Man om de pepere watra nang a kip man. Am de wit pepere watra nang a anjumara. Is er iemand die pepere watra gaat maken? Mes Johan Meijzer pepere watra jana Henk Aronstraat. Ja, voordat je toevallig zag ik hem zo net. Mes Johan staan dappen, dus ik denk dat dappen moet stoppen. Want ik was vorig jaar nog, nee 2 jaar terug, als ik moet afkeren. Echt serieus, het heeft me afkeer gekregen. Omdat ik vind het gewoon absurd dat je een peperwater gaat kopen bij Palmentuin. Bij een paar 550 SRD. Giwam Kimbaki. Niet in Juwang, niet in Anesargi Juwang. Met één stuk vis. Nee, het is absurd man. Het is absurd dat ik al lust om in Miwani. Maar bij een peperwater 550 SRD. Daar praat ik over 2 jaar terug, de laatste nou. Nee, me go teka ingrediënt, me go teka recept dat me meken serifi. Elf minuten voor 2. God zegen, broeder Leandro. We genieten hier op Para. Kom van Hentje Wandel. Ja, geniet van de uitzending. Dat is de bedoeling hoor. De groetjes richting Para. Einde Carto die zegt oké dan. Ik kan je even niet begrijpen bro. Ja nee, komt helemaal goed hoor. Ik ga die van hier even checken. Henk Aronstraat. Ik kan tot hooguit 350 gaan. Sabi toch, je staat op Chibaki. Ik bedoel van de mensen moeten ook wat verdienen. En eten moet ook niet te goedkoop zijn. Het mag wat kosten, maar het moet lekker zijn. Ik vind het niet erg om te betalen voor eten hoor, maar het moet het waard zijn, het moet lekker zijn. Maar 550 is dat ik je een chimbakkie peperi watra. Nou maar, is absurd. Oh ja, nu begrijp ik je bro. Ja nee, is altijd welkom. Altijd fijn. We moeten elkaar zegenen. De lijnen die staan open mensen, je mag bellen of appen naar de studio. Ja, ik is niet dat ik het niet kan koken hoor, maar ik heb het nooit geprobeerd. Geen probering. Iets dat ik ook wil proberen is dalbat. Maar is niet dat ik het niet kan. Mino, tika ting, ete fugo probering. Maar in de meeste gevallen als ik het probeer, dan lukt het wel. Zo is het me ook gelukt met die snert en die bruine bonen. Trouwens, wanneer je zelfstandig wordt. If you are in afleer, Bori. If you know sub, Bori, in Gudu. They can buy nya ala day her day. Maar als je hardwerkende man bent, je behoort tot de middenklasse. Kan je niet elke dag eten kopen. Je gaat niet kunnen sparen. Je gaat niet vooruit komen. Dus je gaat moeten leren koken. En ik ben blij dat ik ervan houd. Weet je, ik ben erin opgegroeid. Mijn moeder en mijn vader, die hebben jarenlang op de markt verkocht. Die hebben jarenlang in de keuken gewerkt. Dus migrokoi nasani. En vandaag vind ik het gewoon leuk. Maar natuurlijk, ik moet zin hebben. Als ik geen zin heb, dan heb ik geen zin. Maar in de meeste gevallen, dan vind ik het wel leuk hoor. Hij zapt jongens, maar ik doe aan zijn lobby. Hij schuit het ook. Middag Leandro, de felicitaties aan broer Iden met zijn anniversary. Blessings. Graag een plaatje naar keuze voor Wendy. Ja, geniet ervan. Hey boy, Myrtle, je bent geweldig boy. Is je samen met Takito, maar ja, ik zie wat is 26 os. Nou, een biggie bakkie. Ik heb nou een biggie bakkie toes mama nja uit die dat ik had. Ai, wees 3 visie deed niet. Maar ik heb hier die flyer gehad van die man. Bedankt Myrtle, we checken hem. Nee, alle eer aan de heer hoor. Ik doe mijn best. Jezus zou zeggen, niemand is goed. Ik althans hoor, ik zie mezelf niet als goed.
maar ik doe mijn best en ik probeer God te gehoorzamen. Ik probeer mijn verantwoordelijkheid te dragen. Ja. Dat is aan dat mij hier, toch? Het is inderdaad 500 SRD, maar je kunt twee mensen kunnen eruit eten. Mijn beren moet spang. Timbij was aan 500 SRD, wat papier, peperwater. Amta abara. Dan kan ik kibri de rest niet dadelijk, toch?

0: Wel, groeten Archie en die luistert helemaal vanuit het Goudbos. Ja, blessings en keep it locked on. Goedemiddag.
1: Hi, met op.
0: Ah. Welkom in de uitzending.
1: Ik weet niet hoe ik moet bellen.
0: Zo, ja,
1: hoor je me goed vandaag?
0: We horen het weer, ja, die storing, ja.
1: Oké, ja, dat is goed, hè. Nee, ik ben niet zo van die van je. Echt.
0: U valt weg, u valt weg. Het gesprek is onnodig.
1: Nee, ik heb...
0: Ik zeg ik u toch, ik hoor u niet duidelijk, dus ik hoor niet echt wat u zegt.
1: Ik ga zo door.
0: Oh, ja, zeker, zeker.
1: Met de Heer.
0: Geniet ervan.
1: Met de Heer.
0: Ja, zeker.
1: Amen.
0: Abo.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dank u.
0: Oké, staat genoteerd voor u.
1: Dank u wel.
0: Ja. Abo.
1: Blessie.
0: Ja. Ja, oma Afo, die weet dat het een slechte verbinding is, maar dan nog probeert ze. En dat is leuk, dat waarderen we. Weet je echt zo van, hey, we gaan doen wat we kunnen doen, hoor. En we gebruiken wat we hebben. We zouden zeggen, we roeien met de riemen die we hebben. 2 Petrus 3 vers 17 tot 18. Geliefde, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede dat gij niet door de dwaling der zedeloze medegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid, maar was op in de genade en de kennis van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Mensen, we hebben nog 3 minuten.

Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. Gurney is 30 jaar geworden. Leon en Garda die vieren hun anniversary. En natuurlijk ook de, alsnog de felicitaties voor, de, voor Ian en zijn vrouw. Die waren gisteren 5 jaar getrouwd. En niet te vergeten Olly. Dit is Moses Bliss met Unending Joy. ...4226501, we groeten de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo.

Zometeen om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dus als je nog een verzoek hebt, als je nog iets wilt delen. Ja, eigenlijk is er nauwelijks tijd daarvoor. We hebben nog ruimte voor 1 bericht. Maar ik kan helaas geen telefoontjes meer doen. Vanwege gebrek aan tijd. De groetjes tot gemeente Awater van Stromen. Ja, de groetjes.

0: Ik wil nogmaals de felicitaties doen voor Olly, voor Leo en Gerda Smelts-Watkin. Het echtpaar Murazim en Geurin, die zijn 30 jaar getrouwd. Nou, ook de overige mensen die dit jaar iets te vieren hebben. Ik Gior Valika Skrulko Doro. Gior Valka ook een theme, dat ik om zingen. Gior Valka, ga je naar het doel staan, joh. Mensen, we gaan eruit, de tijd zit erop. De tijd zit erop, we moeten afsluiten en formeel groeten. Voor wat betreft de happy hours van vandaag. We mochten vanaf 1 uur de happy hours doen. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor je participatie en je bijdrage op deze vrijdag van 7 augustus 2026. Een fijn weekend aan u toegewenst. U blijft gewoon hangen, want zo meteen krijgt u de verplichtingen. En daarna de aangevraagde songs. Dus je mag ervan genieten. Ja, one and only princess, we doen alleen gospel. Niet ook alleen. Dus dit is een gospelstation. En je zult niets anders horen dan gospel hier op de radio. Ik groet, ik ben Leandro Martens Wiknjo. Tot maandag. Love you, bye bye. And stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteri e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asikidisi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga dempatna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307. Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.
1: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Scheinin on. Schüpp, schüpp, tü-rü-rü-tü. Connected à la C.
1: Internetet, was bellen. Mobildata en mobiel bellen.
0: Connected à la C.
1: Connected na osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met Tiris uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
0: Connected
1: na Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani. Na Skip. Na View.
4: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
5: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

you just praise him. If you still have your prayer,

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber.
4: Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Kaihori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo, en die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: team is on top.
1: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
2: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Ik doe Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Zwingen? Zwingen?
0: Radio Shalom. Wie?
3: La alabanza is universal. You don't know it's all about the Most High.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, heb de kids. Fijn dat jullie vandaag ook weer zijn komen luisteren. Gisteren hebben jullie gehoord wat er op 17 augustus is gebeurd te Herrenhout met de meisjes en ook met Susanna. Alvorens ik verder ga, gaan we de Heer Jezus danken voor alles wat hij heeft gedaan. Terwijl God in de hemel, Vader. Wij danken u voor deze mooie dag, Vader. Wij danken u dat u ons ook weer vandaag in de gelegenheid stelt om te luisteren naar het verhaal. Dank u wel dat u ook naar de kleine kinderen hebt geluisterd in Herrenhout. Helpt u ons om ook te bidden tot u en vergeeft u ons voor alles wat we verkeerd hebben gedaan. Dit bidden vragen wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Zo, happy kids. Gisteren hebben jullie vernomen wat er precies is gebeurd. En weten jullie dat ook tot nu toe op dit moment in augustus dit wordt herdacht. Hebben jullie ooit gehoord van een kinderfeestje? Niet, no? Heb jij bij jou in de gemeente de juffrouw of de leester van de zondagsschool of de jeugdclub niet horen zeggen dat er een kinderfeest is? Ja, voor de kerken, vooral de kerken verbonden aan de evangelische broedergemeente Suriname, wordt er vaak daarom ook kinderviering gehouden. En meestal ook in augustus, waarbij alle kindertjes bij elkaar komen om de Heer Jezus te loven en te prijzen en om hem te danken. Ja, dit is eigenlijk ter gedachtenis, dus om eigenlijk te herdenken wat er in Herrenhout heeft plaatsgevonden toen de kindertjes, waaronder Susanna, de Heilige Geest hebben ontvangen en de Heere Jezus in hun hartje is komen wonen. Als dat niet bekend is bij jou, of als je dat niet weet, mag je wel vragen aan je kinderleidster of zondagsschoolleidster als jullie kinderfeestjes hebben in de gemeente. Het is niet alleen voor de kinderen verbonden aan de evangelische broedergemeente Suriname, maar voor alle kerken, want de Heer Jezus is voor ieder gekomen. Ja? En als je bekend bent ermee, dan weet je precies waarom er nu kinderfeestjes worden gehouden in de kerken. Ja, zo moeten jullie met z'n allen van de zondagsschool of de jeugdclub toch mooie liedjes en teksten en soms dansjes bedenken, zodat jullie het kunnen tonen aan andere kinderen van andere kerken. Ja, toch? Dan komen kinderen van verschillende kerken bij elkaar en dan zingen ze en loven ze de Heer samen. Het is toch fijn, happy kids? Want dat wil de Heer Jezus. Hij wil niet dat we alleen hem dienen en tot hem bidden. Hij wil dat we het samen doen. Ja, hij wil dat we met z'n velen hem aanroepen en tot hem bidden. En daarom is het belangrijk dat mensen bij elkaar komen en dat doen. En ook kinderen. Want je weet vaak wat mensen toch jong geleerd is, oud gedaan. Ja, jong geleerd is oud gedaan. Dus daarom komen er ook kinderen bij elkaar in de vorm van een kinderfeestje. Niet om alleen popcorn en lekker niet te eten. Nee, soms vaak genoeg om eerst de Heer Jezus te danken en te loven. En wanneer we dat hebben gedaan,
te gaan over tot het doen van leuke dingen. Want het is ook belangrijk om de Heere Jezus te dienen en te loven. Ja, dat heb ik het. Dat goed onthouden. Want ook voor kleine kinderen is de Heere Jezus er. Ja. Ik ga je nog iets moois vertellen. Ook iets wat heel bekend is bij de mensen die gaan naar de kerken, de kerken die verbonden zijn aan de Evangelische Broedergemeente of de EBG. Ja, zij herdenken ook de zaken die zijn gebeurd te Herrenhoed. Ja, en liefst in augustus. Ja. Hebben jullie ooit gehoord van de augustusmaand? Niet, nou? Of wel? Ik denk wel dat velen van jullie het wel eens hebben gehoord. Dat is de maand waarin de EBG'ers dit alles herdenken. Waarbij ze herdenken dat de Heere Jezus mensen heeft gestuurd of heeft in hun hartjes komen wonen en ze heeft gestuurd naar verschillende delen van de wereld om te praten over het evangelie. Precies net hoe de broeders die met Susanna, haar vader, waren komen praten, zijn geweest naar Afrika om daar aan de mensen te vertellen over de Heere Jezus. En weet jullie hoe die mensen worden genoemd? Weet iemand het? Niet nog? Deze mensen worden zendelingen genoemd. Ja. En ook in Suriname zijn er zendelingen geweest. Ja. Want daardoor hebben we het evangelie ontvangen. En kunnen we nu na zoveel jaren nog steeds erover vertellen. We kunnen elkaar nog steeds erover vertellen. Omdat andere mensen niet bang waren om van ver, ver, ver uit een heel ander land te komen naar een vreemd land om ons te vertellen over de Heere Jezus. En daarom zegt men ook dat je niet bang moet zijn om andere mensen te vertellen over de Heere Jezus. Want misschien mag jij op een dag ook naar een ander land gaan om te vertellen over de Heere Jezus. Maar niet speciaal naar een ander land, maar bijvoorbeeld naar een andere kerk, naar een andere zondagschool, om ook kindertjes daar te vertellen wat jij weet over de Heere Jezus. Of dat je naar een ander district gaat, of een andere school, en kindertjes daar vertelt over de Heere Jezus. Dus happy kids, onthouden dat iedereen, groot en klein, het nieuws en de blijde boodschap van de Heere Jezus mag vertellen. Als iemand je zegt dat je niet oud genoeg bent, of dat je niet groot genoeg bent om over de Heere Jezus te vertellen, moet je het niet erg vinden. Je moet dan juist bidden en de Heere Jezus vragen om kracht, zodat je wel over de Heere Jezus kan praten. En je mag die persoon zeggen dat niemand te jong is of niemand te klein is om over de Heere Jezus te vertellen. We mogen allemaal over de Heere Jezus vertellen. Hoe goed hij is, hoe lief hij is en hoeveel hij van ons houdt. Ja, hoeveel hij van ons houdt. Dus onthoud dat goed. Wees niet bang en praat zoveel mogelijk als je kan met anderen over de Heere Jezus. Ja? Dan als er iets gebeurt, zal hij er ook voor je zijn. Want je kent hem. Hij is dan je vriendje geworden. En dan mag je alles aan hem vertellen. Als je pijn hebt, als je verdriet hebt, als je soms een beetje boos bent, dat je hem vraagt om je te helpen. Maar als je hem niet kent, dan ga je niet tot hem kunnen praten. Ja toch? Je gaat toch niet tot iemand praten die je niet kent. Daarom moet je hem leren kennen. En dat kan je alleen wanneer je bidt
en je naar andere mensen luistert over hetgeen hij gedaan heeft voor anderen, dan weet je ook, oké, de Heere God is dit in staat ook voor mij. Hij is er ook voor mij en hij gelooft ook, ik mag ook in hem geloven. Hij is ook in staat om mij te vergeven. Dat alles mag je weten. Kinderen zijn niet klein om de Heere Jezus te dienen. Ja, er staat juist in de Bijbel, ja, in de Bijbel staat er dat de Heere God wil dat ons hartje net zo mooi moet zijn als die van kinderen. Ja, niet de stoute kinderen hoor, maar die kinderen die net als Susanna hun hartje hebben gegeven aan de Heere Jezus. En hij is in hun hart komen wonen. Precies zo wil God, de Heere God, dat de mensen zijn hun harten zijn. Net als die van kinderen. Puur en rein, schoon, zonder zonde. Ja? En dat de Heere Jezus erin woont. Afgesproken heb ik het? Oké. En weet jullie nog waarover de tekst gaat? Die tekst? Ja, we hebben met jou een tekst gehad. Ja, de tekst uit 1 Johannes, waarbij de Heere God zegt, als je tegen hem zegt dat je hebt gezondigd of dat je verkeerd bent geweest, dat hij naar je gaat luisteren. Dus hij gaat niet zeggen van, omdat je stoot ben geweest, ga ik naar je luisteren. Nee. Hij gaat naar je luisteren en omdat je hem vraagt om vergeving, dus om je te helpen om die stoute dingen niet meer te doen, gaat hij je helpen. Ja, die tekst moet je niet vergeten en probeer het ook aan anderen te leren. Heb je een afspraak, Happy Kids? Geweldig. Dan gaan we de Heer Jezus danken voor alles wat hij heeft gedaan. En dan wens ik jullie een leuke dag verder. Bye bye. Maar eerst eerbiedig zijn, want we gaan bidden. Trouwens, God in de hemel, Vader, we danken u weer. Dat u ook vandaag de kindertjes hebt laten luisteren naar uw verhaal, Vader. Dank u wel voor dit prachtige verhaal van Susanna. Dank u wel dat u ook in hun hartje spreekt en dat ze mogen weten dat u er voor ze bent. Ongeacht hun leeftijd. Vader, helpt u ook de oudere mensen om de kinderen te begeleiden en om u te leren kennen, zodat ze weten dat u er ook voor hen bent en niet alleen voor grote mensen. Dank u wel voor alles wat u geschonken heeft aan ons. Wees met elk een van ons, met elk kindje, met elk volwassene. En gaat u verder met ons allemaal en komt u in ons hartje wonen. Was u ons hartje schoon? In Jezus' naam. Amen.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

0: best. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a pikin. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso mansma presi. Bosi srefi kanchari a siki gomoro fara. Te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni Rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.
2: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School voor Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.
3: Mijn verleden is voorbij, ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is.
4: Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik...

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: En
1: dan,
2: Je hebt niet dingen
1: aangesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor ding. Dat ben ik wel haast in mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
6: Boy, mi wa klara ozo. Mala san opo preis. Presa be chepko smara? Ami suku kwaliteit toch?
7: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu a new verfi. Verfi.
6: Huh?
7: Verfi.
6: Verfi? Dasa adati.
7: Verfi. Na yeri, na yeri. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk tog. En a verfi dizi. Giu na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nangasijde glans. Voordelig tori, voor alfa jo bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
8: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.
9: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

Wat bon voor uw people. Den sabi tori vertrouwen. Maar de egi tori den sabi. Bon voor uw people. Den sabi sali vertrouwen. Maar de egi sali den sabi. Bon voor uw people. Den je onder mijn trouwen. Baklad trouwen. Doti trouwen. De proberi voor mij trouwen luku blaka. Maar den schrevi, nou een trafasi. Den schrevi, moro erk. Ja, mi tra people. De mij digi ono, so digi ono, gi trouwen. Maar den schrevi, de iniwa ono. En de nooit ikona feci. Omdat hij de sabi nomo olo tori. De sabi voor mek olo getrouwen. Terwijl den schrevi de ini olo. Dat de furus malibi ne kona fesi. Dat de furus malibi ne opo voor pe ade. Dat de tiri miwani takina ju. Abra. Tori, you sabi tori vertrouwen, maar fa for you egi tori. You sabi tori vertrouwen, maar you schrevi abi wan tori. Sanka de moro erek, a trouwen tori. You sabi tori, et you na tori man. You sabi tori, moro kranti schrevi. Want you tron mofo kranti. You sabi tori so te. Ma you egi tori. You forgeti fuluku. Dat er e. If you wani abiwa kosontu libi. You mo luku. Sang e komo po you mofo. Wanare sanis e komo po you mofo. Can do you srevi hogri. Nanga verkort je libi. Je sabi san mastragado san meki you en gio blo. Je sabi san mastragado taki fa tori disi. Ataki drape en Pedros en Pedros ataki soma wanishi langa libi. Nanga boom libi. Kosonto libi nanga langa libi. Dan asmadati. Sawani habi kosontu libi nangalanga libi. Amu sabi sang e komopo in mofo. Amu tapu en mofo fu hogri. No taki hogri. No taki sani somar. Hori un mofo fu hogri tori. Down. You can see langa libi nanga kosontu libi. Furu lazy people siki. Siki na alle soorten siki. Die zei hat ding, die zei do ding. Alle soort siki people habi. Den go na daktra, daktra schreef no ma jepi ding. En me wat verteer you, like daktra mi schreefi, dat die ano alle siki na daktra siki. Ano alle siki na verdring idresi kom betre. Bepaalde siki kontap libi suma. Door de mofo. Ja, de egi mofo. Hari siki na de tapu. De egi mofo. En chari siki kona ding. Bapale suma. Den takitere siki na wan datra siki. Nengo dringi wan tu dresi en kom betre. Of, den den taki na wan smai dumi. Nou, een smaai wisi mi met mi siki. Terwijl de egi mofo, de egi wisi. De egi mofo, de egi siki. De egi mofo, de egi verderf. De egi mofo, ay hardengo na ondro. Soma wanishi langa libi, na boom libi, mo weerhoud, in ander woordu, no mo meki hogri komopo de mofo futrawan
furono lesi people abitori, da abitori faresma, da abialen sortutori fusma. Di frag is, attori se io abbi fo forteri trawang, attori se io abbi abrawan trasma, attori se io abbi abrawan mang of a fro, of io abbi abrawan sma, attori dati. Is it op waarheid berust? Kan het verifieerd worden? Je abi bewijs? Was u daar? Was u daar? Je abi bewijs? Je kan verifiëren? Dat soort waarheid, je toride. Je verteert maar tori. Je giet tori manting komit net in juru. O tori de fogi. Einde van de, vraag je ego af, wat heb u met uzelf gedaan? Wat heb u met uw eigen gezondheid gedaan, doordat u moffo, abitori fogi, abra trawang? Einde van de, bakker u gie al uw tori, en u bespot, en u verteer uw tori naar een sousu de naini. En je verteer je tori voor mij trouwen luku blakka naar een doti. Bakken je klaar je tori aber trouwen. Vraag je eigen af. Soort boom de in een tori giju. A tori zijn verteer je vertrouwen. O tjaar je gona hemel kondre. A tori zijn abi voor verteer je aber trouwen. I make you conching so moro gudu, if you gudu. I make you up moro gudu. A tori sa inferteri aber trawang. I make you come moro betre. A tori sa inferteri aber trawang. I put nyang tap you tafra. A tori sa you abi for ferteri aber trawang. I yep you in your libi. A tori sa you for ferteri aber trawang. Agi moro gezondheid. Soma wani lange libi. Na bong libi. Bong gezondu libi na lange libi. Da yu mo hori yu mofo. For no meki hogri komopo in. Hij die lang leven. En gezond leven wil hebben. Hij weerhouden zijn tong. Van het kwade. No ken taki hogri vertrouwen en verwakti bungo volgo you. No puti spikri in your mati suzu. No puti spikri in your mati suzu. No digi olo gi trouwen. Look upon that a shref olo ye digi gi trouwen. You shrefi of fadong na ini. For lazy people have been so many tori for verteri. Einde for a day ti bakken you verteri alle you tori. Vraag je eigen af. I make you become more of a right and bless you con tapuing. Of na fluk je haar in je tapu. If you taki one tori for one trawang, sondro for sabi fa tori de. Maar omdat je jere, je jere nomo, dat je trom mofokrati, dat je trom nieuwsman, dat je trom mangsa giatori door met een beetje saus erop. Weet je hoe gevaarlijk dat is? Weet je, u bent verantwoordelijk voor alles wat uit uw mond komt. Goed of kwaad, u bent verantwoordelijk voor iedere tori. Zal kom op, je moffo. If not boom of hungry. En voor de lazy people tan siki. Den de siki en tan siki. Den e kom betre. Den e kom vooruit. Den e abi koluku in de libi. Den a blessit op de libi. Zijde, de egi moffo. De egi moffo. A moffo voor ding. En gide roko. Takru roko.
The mofo for them, I get a hungry roko. The mofo for them, I char the eggy libby go after right. In the plants, you come for right, you go after right. They praxeri, na sma do you, na sma we see you, na sma no love you that day you libby ne go for right. Terwell, na you eggy mofo. A mofo sa you habi. A mofo san masra gado giyu. In the plaats you gebruiking for taki boom and for blessy and for taki positive and make boom come up a mofo dati. A mofo san masra gado giyu. You gebruiking for hungry tori. For beskuldig trawang. For doti trawang. For morsu. A reputatie vertrouwen. En je gebruikt je moffo leek je een takru wapen. Voor vernietig. Maar weet iets. Wat een mens zei, zal hij oosten. If you say hungry naar je moffo, you go oost hungry naar in je eigen libby. En I don't know a sma, maar heb je een schuld te je oost hungry naar in je eigen libby. Hungry komt in alle soorten vorm. Vloek, siki, pina, achteruit, hebi, taai, gebondenheid. Alle soorten vorm hungry komt. Maar je moet zorgen en je moet look upon dat die hungry nog komt op je moffel. Want wat je zei in woord of in daad, je go oosting. En oost, dat is zeker dat je oosting. Een probleem met de condrentici. Een probleem met de people in Grantapu. Naar de moffo. Vraag je eigen af. Tee je op een manting. Je eye wiki, je eye she a new day. Je wiki en je eye she a new day. Bent u dankbaar? Praat u positief? Spreek u zegen van uw naaste? Nu vergeet u. Kan de schrijfisma zijn je kossie naar een brokko? Een schrijfisma zijn je kossie, een schrijfisma zijn je brokko? Kan de Tamara je abiasma van Odu? Kan de Tamara, je hebt je sma van Oru, zei je brokko today. Never burn the bridge you cross. Not brom de broekie. Not brom de broekie, sang je me apsa. Wat kan je abing Tamara van Oru? Not brokko, asma, sang kan de je Tamara van Oru. Laten we op dit moment God aanroepen. En ik zie Gado voor pardon en voor poeren je kom op een pittipede. Dat vanaf die day je begint takje van trafassie. Je zal het land zekeren. Je zal mensen zekeren. Je zal jezelf zekeren. Je zal je naaste zekeren. En je stref je gewoon blessie door je eigen moffo. Make die day there was a new beginning for your Libby. En vanaf die day je eye oppo. Voor takkie van trafassie. Dat je tori. Zijn je abi van verteri. Go je tori. Berust. Op waarheid. Verificatie. Bewijs. En. Waarheid van Gods woord. Ik zeker nu. Ik zeker deze natie. Ik zeker de tv-station.

0: Nosrifi.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel.

0: personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schoen's Center and Schoen's Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schoen's Center and Schoen's Music today.